0: Good times, great music.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Mazeik in Limburg heeft de man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de achtste finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: in designer outlets Roermond en designer outlets Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Good times. Great music. Dit is Joe Summer. Deep breath.

0: nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Good times.
0: Great music.
4: Great music.
0: Dit is Joe.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jou. Een hele goede morgen. Hopelijk ben jij met het goede been uit het goede bed gestapt. Dat is ook niet onbelangrijk. En ben jij klaar voor de maandagochtend? Zometeen met Phil Callens. En nu het nieuws van 7 uur krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedemorgen. Steden en gemeenten rekenen onwettelijke kosten aan bij gasboetes. Een grote politieactie in Mazeik. En op het WK voetbal kennen we de eerste achtste finalist. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes.

0: gasboetes, zoals sommige verkeersboetes. Terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag, dat schrijft HLN. Het gaat dan bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot wel 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
1: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
0: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Maaseik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij zich en had daar eerder gisteren al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle opties open en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en ook onze premier Bart De Wever.
2: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Daar is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
0: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. En op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte uit Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
3: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win. And it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
0: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden en zou de hittegolf dus voorbij kunnen zijn.
4: En krijgen we weer een beetje meer lucht. Tot over een half uurtje, Julie. 11 files in ons land, 3 daarvan die duren langer dan 10 minuten. Ik begin bij de langste, die staat richting Brussel. Op de E19 tussen Runst en Mechelen-Zuid verlies je op dit moment 20 minuten. Op de E429 tussen Bierge en Tubeke een kwartier erbij. En op de Brusselse binnenring verlies je nog 11 minuten tussen Strombeek-Bever en Machla. Andere vertragingen duren minder lang dan 10 minuten.
5: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

dit is nog eens heerlijk wakker worden, zie die Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Maandagochtend, 9 minuten over 7. Ja, ik zeg nu wel wakker worden, maar ja, heel veel mensen die zijn al lang onderweg naar het werk natuurlijk. Of die zijn er zelfs misschien al. Het is in ieder geval maandagochtend, de ochtend dat de fans van Guns N' Roses goedgezind wakker worden. En dat na hun optreden gisteren in de AFAS Dome. Maar ook de festivalgangers hun hartje gisteren konden ophalen zonder storm of noodweer. En het is ook de ochtend dat Sven en Anke zich nog eens mogen omdraaien. Want zij gaan vanaf vandaag genieten van een welverdiende vakantie. En daarom zijn wij deze week samen wakker tussen 7 en 10. Met zometeen al het gat in de playlist. Een gat dat jij muzikaal mag opvullen en dat aan de hand van actualiteit. Maar eerst opstarten en dat doen we met pluimen, met veren en met glitters. Met Gloria Gaynor.

0: Evelien die stuurt al een video door via de Joe-app van Guns N' Roses gisteren in de AFAS Dome. En ze zegt erbij dat het geweldig was.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: En dat geloof ik bijzonder graag. Dankjewel Evelien om door te sturen. Het gat van de playlist. Twee berichten uit de kranten van deze ochtend. En aan het laatste bericht straks mag jij muziek koppelen. Eerst nog eens terugblikken naar voorbije zaterdag, naar het noodweer. Hè. Werchter Boutique, Couleur Café en Paradise City. Ze werden allemaal vroegtijdig stopgezet afgelopen zaterdag. En ja, ik heb het al ook gezien hoor, online. Hier en daar duiken nu berichten op van mensen die zich afvragen: kunnen wij een deel van ons geld terugkrijgen? Van ons ticket terugkrijgen? Wel, ik zag al bij Werchter Boutique dat zij de drank- en eetbonnen die je niet hebt kunnen opmaken wel gaan terugvergoeden. Maar eigenlijk heb je wettelijk gezien weinig kans op een terugbetaling van je ticket. Want wat staat er vaak in de algemene voorwaarden, dat is dat je betaalt voor een totaalervaring van het festival. En dat de organisatie op elk moment het programma mag wijzigen of mag inkorten door overmacht. En dan zou je misschien kunnen zeggen, misschien kunnen ze in de toekomst daar een optie op nemen. Nee, gaat niet gebeuren, want festivals die zich zouden verzekeren tegen extreem weer, ja, zo'n verzekering dat is echt peperduur, waardoor je als festivalganger bij stormweer, ja, helaas dus afhankelijk zal blijven van de goodwill van de organisatie. En dan zagen we ook nog in de kranten deze ochtend dat steden en gemeenten de voorbije jaren onterecht 12 miljoen euro hebben aangerekend, bovenop de lokale verkeersboetes, gasboetes dus. Het gaat om minstens 32 steden en gemeenten. Voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. Grote steden zoals Antwerpen, Mechelen, Genk en Lier, die spannen echt wel de kroon bovenop dus die gewone gelden dat zij ook nog iets extra aanrekenen. Vaak rekenen dus die lokale besturen een administratieve toeslag of een belasting van enkele euro's bovenop de eigenlijke boete. En daar gaan we dus het gat van de playlist aan vasthangen. Trouwens, Vlaams minister Hilde Krevits die benadrukt nog dat die lokale besturen geen extra kosten mogen aanrekenen, hè, voor die gasboetes, voor alle duidelijkheid. Welke muziek hangen we hier aan vast? Gaan we iets doen met geld? Of gaan we het hebben over de politie? Of over een boete? Over een straf die je opgelegd krijgt? Ik ben er zeker van dat jij met toffe muzikale suggesties gaat komen. Laat maar van je horen in de Joe-app.

0: Bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
4: Schud je brein wakker met PuzzleFeed, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor

0: Clouseau op de maandagochtend met En Dans. Dat is een win-win situatie.
1: Joe, het gat van de playlist.
0: Zometeen bepaal jij dus mee de muziek. En dat heeft alles te maken met die 12 miljoen euro die eigenlijk te veel en onterecht is aangerekend bovenop de gasboetes. 32 steden en gemeenten die rekenden administratieve toeslagen, belastingen, onwettige aanmaningskosten, dossierkosten die er eigenlijk allemaal niet mochten aangerekend worden. En dat heeft jou duidelijk muzikaal aan het denken gezet. Nicole uit Antwerpen, Marina uit Puurs, Sint-Amans, Vivian uit Diest en ook Mia uit Beveren zijn niet alleen fan van ABBA, maar ook van deze Money, Money, Money. En terecht natuurlijk bij dit artikel. Heerlijk, Mario uit Schelde-Windeke, Johan uit Hasselt en ook nog Johan uit Antwerpen. The Strangers en By the Rijkswacht. Ja, Karel uit Lebbeke die stuurde deze door. Ma Baker van Boney M. Maar niet zozeer voor dit stukje dat je wel hoort, maar wel voor dit.
2: Put your hands in the air, give me all your money.
0: And give me all your money. Vanuit Alicante luistert Olivier mee. Hij wilde deze erbij halen. Modo 1, 2, Polizei. Allemaal fantastische suggesties, dankjewel om door te sturen via de Joe-app. Maar we gaan voor een andere. In Brakel woont Roos en in Bonheiden Jan. En ze dachten, als we het hebben over 12 miljoen euro die onterecht is aangerekend, ja, dan is dat eigenlijk money for nothing.
1: Het gat van de playlist. Good times, great music.

0: Morgen rond 7:10, dan doen we het natuurlijk opnieuw voor een nieuw gat in de playlist. Zometeen hier in de zomerochtend van Joe kan jij een hele mooie, een fijne goodie bag winnen. Met daarin allemaal spullen die je nergens kan kopen, maar alleen maar hier in de zomerochtend van Joe exclusief kan winnen. Dat is voor over een paar minuten na Daft Punk en Pharrell Williams. En het korte nieuws, dat krijg je nu al. Julie Isabeau, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes. Terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag, dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot wel €11 per boete. Volgens HLN gaat het om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen en meer dan 900.000 verkeersboetes waarbij onwettig iets extra is aangerekend. Een groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte €5 miljoen. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8.500 gasten uitgenodigd, onder wie NAVO-baas Mark Rutte en onze premier De Wever. Hij benadrukte dat de VS onze belangrijkste bondgenoot is en blijft. En op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de 8e finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op. Canada staat voor het eerst in de 8e finales op een WK. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken en maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dit is de langste file. Die staat richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid. 22 minuten erbij. Ook nog richting Brussel, maar dan op de A12 ter hoogte van Londerzeel. 13 minuten langer aanschuiven. En op de E40 ben je nog 11 minuten kwijt. En dat tussen Haasrode en Bertem. Op de Brusselse binnenring verlies je 20 minuten tussen Expo en Machelen. En de laatste vertraging duurt een kwartier. Staat op de E429 tussen Bierge en Tubeca.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Daft Punk, Pharrell Williams, winnende combi, deze Get Lucky. Het is 8:05 op maandagochtend. Het is nog heel even wachten tot wanneer Joe Paradise Beach de deuren opengooit. Donderdag 9 juli. Dan is het zover in Westende. Dan ga je 200% kunnen genieten van een zomer vol lekkere ijsjes, vol goede muziek met de voetjes in het zand. Maar om je goed kunnen voor te bereiden, ja, heb je natuurlijk de juiste stuff nodig. En daarom geven wij in de zomerochtend elke dag goodie bags weg. Een Joe tote bag, een Joe t-shirt, een Joe sleutelhanger en een Joe strandbal. Allemaal exclusief gebrand met onze naam erop. En alsof dat nog niet goed genoeg is, krijg je er nog eens een voucher bovenop om heerlijk te komen genieten van die lekkere, smaakvolle ijsjes op Joe Paradise Beach. Dat is toch iets dat je echt wil in huis halen, want je kan het ook nergens kopen. Hè? Het is enkel en alleen hier in de zomerochtend te winnen. Wat is de bedoeling? Wel, ik ga zo meteen een nummer draaien en daarin is of een kleur of een smaak weggelikt. Zo weggelikt. En vandaag gaan we voor een smaak. Gaan. Misschien is morgen een kleur, maar vandaag dus een smaakje. En ik geef het toe, het is een van de favoriete smaakjes van heel veel Joe-luisteraars, denk ik. En omdat het de eerste keer is dat we spelen, we hebben het onszelf niet al te moeilijk gemaakt. En dus jou ook niet al te moeilijk gemaakt. Stuur mij zo meteen via de Joe-app door welke smaak er is weggegaan.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanavond bij VTM, de start van het nieuwe seizoen van Met 4 in Bed. En bij VTM 2 is het Gay Weekend op zee in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Keen, Band en Break. Onderweg, de Jacksons. Maar eerst ga ik naar Scherpenheuvel, Sichem. Dag Elise, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Kenneth.
0: En of het een goede morgen is voor jou, want het is je laatste werkdag, hè? Vertel eens.
1: Ja, klopt. Ik heb nog één dag te gaan vandaag en dan heb ik een weekje verlof. Het zal deugd doen na die warme week die we gehad hebben.
0: Maar ja, Elise, jij bent zorgkundige. Je zal ook wel gezweten en gezwoten hebben de voorbije dagen.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het was echt super warm voor iedereen, maar ja, inderdaad.
0: Ja, absoluut. Zeg, en zijn er al vakantieplannen?
1: Er zijn vakantieplannen, dus
0: dat
1: is nu gewoon een weekje verlof.
0: Ja.
1: maar eind augustus gaan we nog 10 dagen naar Creta, dus dat komt ook helemaal goed. Ik ga ook nog, we gaan nog een weekendje weg naar Middelkerken, dus we komen zeker langs bij Joe Beach.
0: Valassie, dat willen wij horen. Middelkerken, Westend, dat liggen allemaal dicht tegen elkaar. En jij zou daar wel eens een hele fijne goodie bag kunnen ophalen met daarin een exclusieve Joe Tote Bag, dat is zo'n mooie katoenen tas, een Joe T-shirt, een sleutelhanger, een strandbal erbij en een voucher om ijsjes te komen likken. Ik heb alleen nog één antwoord nodig, hè. Welke smaak hebben wij net weggelikt?
1: Ik heb vanille gehoord.
0: Vanilla ice, natuurlijk. Ja, ik zei het daarnet, Elise, we hebben het niet al te moeilijk gemaakt voor die eerste keer.
1: Nee.
0: Voor de komende dagen gaan we eens kijken welke smaakjes en kleuren we nog kunnen weglikken. Op 9 juli opent Milk Incons Joe Paradise Beach en wij gaan elkaar daar ook zeker en vast tegenkomen. Elise, maak er een hele fijne laatste werkdag van.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: Fijne maandag, bye bye.
1: Komt helemaal goed, voor jou ook, dag.

0: Zo voelde het soms wel de voorbije dagen als The End of the World met die hete temperaturen. Miley Cyrus bij Joe in de zomerochtend. Zeg, we gaan iets nieuws lanceren. Tijdens deze zomervakantie ga jij wekenlang na elkaar elke maandagochtend de kans krijgen om eens iemand in de bloemetjes te zetten. Bijvoorbeeld je zoon die net is afgestudeerd, of je partner die jarig is, of je buurvrouw die je gisteren een krieketaart heeft gebracht. Alhoewel, ja, een krieketaart bij dit soort temperaturen. Doe dan maar een ijsje of zo. Hè. Onze Jarne van de redactie die staat er hier elke ochtend bij. Als je meekijkt via joe.be, dan zie je Jarne ook staan. Jarne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt je dit weekend bezig gehouden in de wonderenwereld van AI. En je hebt een lied gemaakt, volledig met AI dus. En je hebt een ode aan mij geschreven, gebracht. Waarom precies een ode aan mij?
1: Ja, het is, ik dacht niet meteen aan jou, voor alle duidelijkheid. Dus ik moest gewoon iemand hebben waar ik een ode voor zou schrijven. Sorry, ik ken het.
0: Oké, ja, duidelijk. Maar goed, als iemand van de Joe-luisteraars dus iemand in de bloemetjes wil zetten, dan kan dat dus met een AI mini-song. Een uniek nummer voor jouw favoriete persoon. Ik ga toch eens laten horen wat jij dit weekend in

miljarden toch, jongen. Maar kippenvel. Nee, echt heerlijk. Heel fijn gedaan. Maar het is dus de bedoeling dat we elke maandagochtend zo'n AI-minisong in elkaar gaan steken en boksen. Jij mag ons nu via de Joe-app laten weten wie jij zo'n AI-song wil cadeau doen. Geef ons genoeg details voor input. Aan wie is de song?

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit uur in de zomerochtend van Joe gaan we het hebben over het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief dat vandaag start op VTM. En muziek komt van het goede doel met België. Nieuws van 8 uur nu met Julie Zabo.
5: Goedemorgen. Steden en gemeenten rekenen onwettelijke kosten aan bij boetes. Een grote Amerikaans feest in het Jubelpark en onze Rode Duivels maken zich klaar voor hun 16e finale tegen Senegal. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes. Terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag, dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
6: We hebben het onderzoek nu gedaan.

0: gedaan bij een steekproef van maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
1: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Een groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want te kosten 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
2: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
1: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. En op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt. Maar nu twijfelt hij toch nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
3: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me. And we will see.
1: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk weer mee met de groep na zijn blessure. Al blijft het de vraag of hij op dit WK nog in actie kan komen.
4: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
1: Opvallend, Leandro Trossard trainde niet mee. Hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken, het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag het geval. Dan halen we rond 24 graden.
5: Het is druk onderweg. 26 files in ons land. 11 daarvan duren langer dan 10 minuten. De langste file staat op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Zellik verlies je op dit moment 3 kwartier. Dat komt daardoor een ongeval. Ook nog op die Brusselse buitenring aanschuiven tussen Waterloo en Terhulpen. 12 minuten erbij. De binnenring dan. Tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. 22 minuten extra. Richting Brussel schuif je aan op de E19. Tussen Kontich en Mechelen-Zuid een half uur. En tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen zijn dat 10 minuten. Op de A12 ter hoogte van Londerzeel Industrie, 10 minuten erbij. En op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe ook 10 minuten extra tellen. Op de E429 tussen Bierge en Tubeke een kwartier. En de laatste vertraging die staat richting Antwerpen op de A12. Ter hoogte van Boom moet je er 12 minuten bij tellen. Andere vertragingen duren minder dan 10 minuten.
6: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Egypte of naar de maan wordt er vanavond niet gegaan in het nieuwe seizoen van B&B zoekt lief. Maar Kaapstad en Valencia zag ik er wel al tussen staan. Dat daar B&B's worden opengehouden. En dat daar deze zomer wordt op ingezoomd. Dit uur is bellen met Ann Lemmens om alle details los te frutselen. Vanavond te zien op VTM. Eerst nog John Travolta, Olivia Newton-John.

Over minder dan 10 minuten hoor je hier bij Joe een AI-mini-song. En dat kan misschien wel jouw ode zijn aan iemand die belangrijk is in je leven. William, die wil een AI-liedje laten maken. Een ode aan alle truckers. Carina, die wil dan weer eentje voor haar favoriete persoon. En dat is haar mama, die vrijdag 86 jaar wordt. En Rafael, die wil een AI-nummer voor zijn dochter Miranda. Elk jaar in augustus neemt zij mij mee op verrassingsuitstap voor mijn verjaardag. Als jij nog een goede reden hebt om een AI-song te doneren, te geven aan iemand, laat het dan maar weten in de Joe-app. Ondertussen draai ik Taylor Swift haar nieuwe single zometeen na Pink.

0: Goedendag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Dit is Nieuw bij Jo. Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it, I knew you.

0: I Knew It, I Knew You. De nieuwe single van Taylor Swift. Ilse, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn in Erpenmeren beland. Jij hebt ons daarnet een berichtje gestuurd voor een AI-minisong aan te vragen. Ja, voor iemand die bijzonder dierbaar is, hè, voor jou. Vertel eens.
1: Dat is mijn zoon, Joram.
0: Mm-hmm.
1: Joram is 22 en heeft net zijn huis gekocht.
0: Hoor ik
1: zijn eerste huis.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoor ik een krop in de keel?
1: Ja, enorm.
0: Oh, Ilse, vertel.
1: bij de eerste doos in de kamionette zat de Waggelse kalf, ja, te ween.
0: Oh.
1: Dat is mijn enige zoon. Ik heb 22 jaar lang voor hem gezocht.
0: Ja.
1: En nu moet ik hem afgeven.
0: Oh, maar Ilse, ik snap het. Ik snap het heel goed. Zeg maar, en gaat hij ver weg wonen of zo? Jij woont
1: nee,
0: in
1: Erpenmeren? Nee, uiteindelijk. Nee, natuurlijk niet. Okay. En ik mag ook blij zijn, ik geef hem af aan een geweldig meisje.
0: Oké. Oh, maar dat is gewoon je mama hart dat spreekt. Dat is super mooi.
1: Ja. Ja,
0: daar hoort een traantje bij, dat is niet meer dan logisch. Dus Joran is 22, ja. Hij heeft net een huis gekocht. En wat doet hij in bijberoep? Want dat had je ook doorgestuurd, hè?
1: Ja, in zijn bijberoep is hij DJ.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus zelfs daar, ik vind dat fantastisch hoe dat hij gaat allemaal gaan werken voor vol tijd en dat er nog eens bij te nemen. Ik vind dat fantastisch.
0: Ja, dat
1: voor een jonge
0: wel...
1: gast vind ik dat echt. Ja, wauw.
0: We hebben al die informatie.
1: Altijd...
0: Ja, zeg maar ze.
1: Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik daar heel fier op ben.
0: Mm-hmm.
1: Want tegenwoordig, ja. Het is niet altijd gemakkelijk om te kunnen sparen voor noem maar op. En
0: tuurlijk.
1: Ik ben echt fier dat het bijna gelukt is.
0: Dat hoor ik. Ik hoor dat je heel fier bent. We hebben al die informatie in AI gestoken. En we gaan jou nu laten genieten aan jouw ode van jouw fantastische zoon, Joram.

0: Kent het mee.
1: Dat is het, Ilse.
2: Super, dankjewel.
1: Geef eerlijk toe, al die tranen zijn nu weg en nu hoor ik een dikke smile.
2: Ja, het is waar.
1: Ik denk,
2: ik denk dat hij op dit moment ook luistert, dus ik hoop wel dat hij ook zal leuk vinden.
1: Ja, ik denk als hij dit soort muziek brengt als DJ, dat hij misschien volgend jaar wel op Jager Schlagerfestival terecht gaat komen.
2: Zijn droom is even Tomorrowland.
1: Tomorrowland, dat is ook een mooi puntje op de horizon. Ja. Goed, Ilse, we gaan de AI mini-song aan jou bezorgen. En ik wens jou een hele fijne maandag. En heel veel smile nog met Joran en zijn fantastische vriendinnen. Dada, hè.
2: Ja, is goed. Dank u wel.
1: Bye.
2: Dank u wel.

0: Paul Young komt eraan met Come Back and Stay. Het is 8:30 geweest. Het korte nieuws nu met Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. Energiedelen lijkt na 4 jaar amper te werken, dat schrijft HLN. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen wel zonnepanelen hebben. CD&V vroeg die cijfers op. Volgens hen is het systeem te ingewikkeld en ligt de administratieve kost om energie te kunnen delen nog te hoog. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes. Terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag, dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot €11 per boete. Volgens HLN gaat het om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen en meer dan 900.000 verkeersboetes waarbij onwettig iets extra is aangerekend. En op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij toch nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.
0: 8:55, ik heb 7 files voor jou waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Brusselse Buitenring is een ongeval gebeurd. Tussen Vilvoorde en Zellik verlies je daardoor 1 uur en 8 minuten. En ook tussen Waterloo en de welriekende Dreef op de Buitenring ben je tijd kwijt, namelijk 1 kwartier. De Binnenringdam tussen de Astridlaan en Jette, 20 minuten erbij, net als tussen Strombeek-Bever en Machelen. Ook daar moet je 20 minuten aanschuiven. Vertragen richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid, 40 minuten extra. Op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Strombeek-Bever 38 minuten. En op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 17 minuten. Op andere plaatsen in de file verlies je minder dan 1 kwartier.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Did you write the Book of Love? Ja, dat kunnen we vanavond misschien wel te weten komen in het nieuwe seizoen van B&B zoekt lief op VTM. Want ja, dat is toch meestal zon en romantiek. Maar vanavond ook al knallende jaloezie. Van Senegal tot Frankrijk en van Zuid-Afrika tot Spanje. Vanavond dus dat nieuwe seizoen op VTM. Om 7:55 begint het. Ja, en de vonken die vliegen er meteen al vanaf. Wat kunnen we allemaal verwachten deze komende maanden in B&B zoekt lief, in de zoektocht naar de liefde in het buitenland? Zometeen bel ik met matchmaker van dienst Anne Lemmes.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: eigenlijk nog wel toepasselijk, deze van Level 42 en Lessons in Love. Want als jij zin hebt in zon, maar ook in romantiek en af en toe misschien wel een iets ongemakkelijke eerste date, dan moet je vanavond zeker en vast terug beginnen kijken naar VTM, want het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief gaat weer van start. Ja, en de matchmaker van dienst is natuurlijk weer Anne Lemmens. Dag Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan kennis maken straks met de 6 Vlaamse uitbaters die weer de liefde zoeken, hè, in het buitenland. Ik heb hier zien staan dat Sam, Isaura, Adeline, Steven, Jelle en Aniek op zoek gaan naar liefde. Maar er is mij ook al een bepaald fragment ter oren gekomen. In de previews zagen we ook al wel dat dat wat vuurwerk zou geven. Er komt een vrijgezel aan en die vraagt meteen een glaasje cava. Dat gaat vanavond zo klinken.
2: Moet je het samen om te drinken?
3: Allemaal.
2: Wat moet jij hem om te drinken?
3: Een kavaatje, als jij meedoet.
2: Ik heb...
4: Ze vroeg onmiddellijk een kavaatje. Misschien was dat om de zenuw wat onder bedwang te houden.
3: Bij gelegenheden drink ik wel graag een glaasje. Zo'n eerste ontmoeting moet gevierd worden.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Anne, die ondertoon. Ze vroeg meteen een kavaatje. Dat loopt toch niet goed af?
1: Ja, luister, dit is B&B Zoekt Lief. Je weet wat je kan verwachten.
0: Ja.
1: Je kunt echt goed voederen, vlinders in de buik, maar ook ja, een beetje jaloezie, steken onder water en wat concurrentie. Het zit er weer allemaal zeker in dit seizoen.
0: Is dat de directe aanpak? Is dat de toon van dit seizoen? Dat we gaan zien bij de vrijgezellen?
1: We zien wel inderdaad bij veel kandidaten een directe aanpak, maar we zien ook andere soorten van communicatie.
0: Ja. Oké. Okay. Zeg, het gaat ook weer alle kanten op, letterlijk. Senegal tot Frankrijk, Zuid-Afrika, Spanje. Toffe locaties, hè?
1: Ja, dat is echt zo fijn aan dat programma. Als presentatrice dan ook. Hè. Ik mag al die plekken gaan bezoeken.
0: Ja.
1: Dat is wel echt heel, heel fijn.
0: Mm-hmm.
1: En ook die mensen leren kennen. Want ik vond dit seizoen ook echt zeer opvallend dat ze allemaal zo met een heel open blik in het programma stappen.
0: Ja, tof.
1: Dat het allemaal ook zo was van, oké, kijk, dit is misschien mijn type. Hè. Als ik op papier zou moeten zeggen, zo en zo moeten ze eruit zien, die hoekjes moeten ze hebben, dat is wat ik opval. Dat hebben ze eigenlijk een beetje achterwege kunnen laten. En die oogkleppen zijn afgevallen en... Dat blijkt ook wel een succesformule te zijn, want we zijn zeer goed geëindigd.
0: Oké.
1: Nog wel een aantal geslaagde koppels, ja.
0: Oké. We krijgen hier al een mooi resultaat te horen. En zonder al te veel te spoilen natuurlijk, hè, Anne, maar wat was zo jouw allergrootste verrassing van dat nieuwe seizoen? Was dat er zoveel matches waren? Of,
1: meer zelfs... Ik kan niet heel concreet gaan, maar... Je gaat tot het einde van het seizoen moeten wachten. Dan gebeurt er toch wel iets dat ik echt in al die seizoenen B&B Zoekt Lief nog nooit heb gezien of meegemaakt.
0: Oké. Ja. Wauw.
1: Dat was echt wel van, wat? Ja,
0: jij stond ook met je mond vol tanden bij dat moment. Oké, wauw. Tof. Vanavond, VTM, 5:05 zeker, hè?
1: Nu sta ik met mijn mond vol.
0: Ik dacht het wel hoor. 5:08 VTM en VTM Go. Ja, voilà. Zeg Anne, jij weet, of iedereen weet ook, jij bent een goede vriendin van ons Anke, van de ochtendteam.
1: Zeker.
0: Zij heeft nu 7 weken vakantie. Hè, Anne, er kan wel een terrasje af, zeker binnenkort.
1: Overmorgen heb ik wel afgesproken.
0: Hoppa.
1: Dat komt zeker goed.
0: Het ijzer smeden wanneer het heet is, heet dat. Ja,
1: voilà,
0: maar
1: dus
0: je hebt groot gelijk. Doe er heel veel groetjes. En vanavond iedereen VTM of VTM Go kijken voor het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief. Anne Lemmens, een hele fijne ochtend nog. Hè. Yo, bye-bye.

allemaal jarig bent als jij verjaardagskaarsjes mag uitblazen. En om 9:05 bel ik ook met onze weerman, met Jonas, om eens te kijken hoe warm het wordt de komende dagen. Want ja, het was toch al fris gezet de voorbije dagen.

0: Elke ochtend in de zomerochtend van Joe zijn wij op zoek naar jouw zomerse muziek, jouw zomerse top 3 in Summer Request. Straks tussen 9 en 10. En verder is de muziek van Loreen, Euphoria ga je horen. En ook T-Pow en China in Your Hand. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Julie Isabeau, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Energiedelen gebeurt nog amper. In de plantentuin in Gent kan je een opmerkelijke plant gaan bezichtigen en een record aantal toeschouwers op het WK voetbal. Energiedelen lijkt na 4 jaar amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen wel zonnepanelen hebben. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter Van Rompuy vroeg de cijfers op.
2: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energiedelen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Je moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de BTW betalen.
1: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In de gemeenschapsschool in

0: In Aflichem begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft dicht omdat er afgelopen weekend asbest vrij kwam bij een brand in de buurt. De kinderen worden opgevangen in een cultuurcentrum en buurtbewoners krijgen raad om niet in hun tuin te gaan, niet op hun terras te zitten liever en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt normaal vandaag of er bij de brand asbestteeltjes verspreid geraakten. In de plantentuin in Gent staat de reuze aronskelk in bloei. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De plant is meer dan 2 meter hoog en wordt door zijn vorm ook wel de penisplant genoemd. En door zijn verschrikkelijke stank ook wel de lijkenplant. Als je hem wil gaan bekijken en ruiken, moet je wel snel zijn, want hij bloeit maar 72 uur. Nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record. Er doen wel veel meer landen mee op dit WK. Eerst zon, later stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.
1: Het uitgebreide weerbericht dat komt er over een paar minuten aan met Jonas. 19 files in ons land, 7 daarvan duren langer dan 10 minuten. De langste vertraging vind je richting Brussel op de E19 van UZA tot Mechelen-Zuid. Je doet er daar ruim een uur over. Op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek-Bever 38 minuten erbij. En op de E40 tussen Aalst en Ternat zijn er dat 11. De Brusselse buitering dan, aanschuiven tussen Machelen en Jette, 28 minuten, komt door een defect voertuig. De Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen, een kwartier, net als tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde. Ook daar een kwartier extra. Dan de laatste vertraging, die duurt 11 minuten en vind je op de E429 tussen Bierge en Tubeca.
2: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: onderweg in de zomerochtend van Joe, Loreen en Euphoria. Dit
1: is Joe. Het weer met Jonas.
0: Dag Jonas, een hele goede morgen. Jonas? Die gaan we zo meteen nog eens terugbellen.

0: Het weer met Jonas.
1: Eleba, dag Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ed.
1: Het is de eerste zomerochtend, deze ja, bijna zomervakantie. We zijn weer vertrokken voor hopelijk een hele reeks van mooie voorspellingen, hè?
2: Ja, laat het ons hopen. Hè. Dus voorlopig ziet het er allemaal echt heel goed uit. Hè. Die grote hitte die zijn we kwijt. En we krijgen de komende dagen gewoon ja, prachtig zomerweer. Ook vandaag dus heel veel zonneschijn. Heerlijke temperaturen rond 25 graden. 21 graden is dat aan zee. Veel zon, een matig briesje. Dus toch wel mooi weer vandaag.
1: Oh, heerlijk. We krijgen lucht, we krijgen zuurstof. En dat is waar we nood aan hebben. Hè. En de komende dagen...
2: Dus ook morgen. Hè. Morgen iets meer bewolking dan vandaag. Als je in de late namiddag kan in het westen van het land eventjes wat bewolkt zijn geraken. Maar blijft op de meeste plaatsen droog. Bij ook dan temperaturen rond zo'n 25 graden. En dan woensdag en donderdag dan verschijnt er net iets meer bewolking. En dan zou er links of rechts ook een enkel buisje kunnen vallen. Dat gaat allemaal niet zoveel voorstellen. Op veel plekken blijft het gewoon droog. En dan is het wel echt iets frisser met 22 of 23 graden. Maar de dagen nadien dan gaan die temperaturen wel opnieuw in stijgende lijnen. Dus vrijdag en tijdens het weekend dan gaan we opnieuw naar zomerse waardes van 25 tot 27 graden. En het weekend misschien zelfs lokaal een enkele 30 graden opnieuw.
1: Ola.
2: Bij dan heel veel zonneschijn. En dat warme weer houden we waarschijnlijk ook volgende week nog een tijdje vast.
1: Oh.
2: Dus
1: wow.
2: Ja, de zomervakantie die is alvast toch wel heel, heel goed gestart.
1: Ik denk dat sommige mensen op dit moment denken, ik moet er nog niet aan denken voor terug in die 30 graden te belanden. Maar na een paar dagen van 2, 3, 4, 25 graden kunnen we dat terug wel hebben. Hè.
2: Ja, absoluut. En dus nu echt wel genieten van die koelte. En het huis is goed verluchten. Het is echt wel het moment.
1: Absoluut. Zeker en vast. Jonas, we horen elkaar morgen terug. Fijne maandag.

hebt enerzijds de Kelly Family en anderzijds deze familie, die muzikale familie, de Lighthouse Family. Het was nog eens high bij Joe. De jarige van de dag dan. Het is een knappe jarige van de dag. Het is Nicole Scherzinger, Amerikaanse zangeres en danseres, die binnenkort ook naar ons land komt, hè, voor het concert van de Pussycat.

Nicole Scherzinger mag 48 kaarsjes uitblazen vandaag. En er is ook een Engelse muzikant jarig, Ian Anderson Pace, de drummer en oorspronkelijk lid van Deep Purple. Het is trouwens het enige bandlid van Deep Purple dat deel heeft uitgemaakt van alle bezettingen. En dat sinds de oprichting van de band eind jaren 60 was dat. Hè. Hij heeft dan ook op elk album en op elk live optreden meegespeeld. 78 lentes jong. En natuurlijk ga ik Smoke on the Water nog eens draaien.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
10: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
9: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
13: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

Wel ja, wat wil je van mij? Het antwoord op de vraag of je je geld nog kan terugkrijgen na een helvakantie. Stel je voor, je betaalt 7000 euro voor je huwelijksreis, hè, de reis van je leven, in een exotisch luxe resort, maar in de plaats van romantiek krijg je kakkerlakken bij het buffet en lig je wakker door de feestende studenten in het hotel. Anne-Sophie en Arne is een koppel dat het overkwam, dat lees je vandaag in het laatste nieuws, en ze zijn dus lang niet de enigen. Hè. Wat moet je doen als ze jouw 5-sterrenvakantie ter plaatse totaal niet hetzelfde is als wat in de brochure of in de folder of online te lezen was? En vooral, wat is die ene cruciale fout die je absoluut niet mag maken als je toch nog je geld wil terugzien? Ik vraag het over minder dan 10 minuten aan HLN-consumentenexperte Safia Yashou. Zij gaat jou tips geven om jouw helvakantie een droomvakantie te laten worden. Dit is The Cure.

0: 1 minuut over 9:30 geworden met The Cure en Friday I'm in Love. Kort nieuws nu met Julie Zabot.
1: Goedemorgen. De buitenschoolse kinderopvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden bijvoorbeeld. En dat kost natuurlijk geld. In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar anderhalve euro per begonnen half uur. Energiedelen lijkt na 4 jaar nog amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen wel zonnepanelen hebben. CD&V vroeg die cijfers op. Volgens hen is het systeem te ingewikkeld en ligt de administratieve kost om energie te kunnen delen veel te hoog. En nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record. Er doen ook wel veel meer landen mee op dit WK. Eerst zon, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.
0: 2 minuten over 9:30, 11 files in ons land. 3 daarvan duren 10 minuten of net iets langer. Ik begin bij de langste. Richting Brussel op de E19. Aanschuiven tussen Kontich en Mechelen-Zuid. 25 minuten erbij daar. Op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel en Strombeek-Bever zijn dat 23 minuten. Op de Brusselse buitenring nog aanschuiven 10 minuten. En dat tussen Grimbergen en Jetten. Er zijn nog vertragingen die minder lang duren dan 10 minuten.
2: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Jermaine Stewart bij Joe and We Don't Have to Take Our Clothes Off. Shawn Mendes komt eraan. And There's Nothing Holding Me Back. Ja, de namen Anne-Sophie en Arne, die zeggen je misschien niet zoveel. Maar toch zijn het twee personen die vandaag de krant haalden. Want ze hebben €7000 betaald voor een fantastische huwelijksreis. Maar voor dat geld kregen ze kakkerlakken bij de sushi en 12 slapeloze nachten. En dat door feestende studenten die ook in het hotel waren waar zij waren. HLN-consumentenexperte Safia Yashou, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Kenneth.
0: Dit verhaal van Anne-Sophie en van Arne, is dat een uitzondering of komen dit soort hotelcatastrofes wel vaker voor?
1: Die komen wel eens voor. Hè. Cijfers van de geschillencommissie reizen, dat is een commissie waar je terecht bij kan als je een geschil hebt met je Belgische reisorganisatie of een hotel. Die laten zien dat de klachten over de kwaliteit van het verblijf de absolute nummer 1 zijn bij reisgeschillen. En ruim een kwart van al die dossiers gaan over hotels die ja, online een droom lijken, maar ter plaatse ja, een catastrofe blijkt te zijn, een teleurstelling te zijn. Denk maar aan vuile kamers, werkzaamheden in het hotel, slecht eten, noem maar op.
0: Ja, ja, ja. En stel nu, hè, je hotel, zoals je zelf beschrijft, je hotel trekt echt op niks. Wat is dan de allergrootste fout die je zelf als klant, als consument kan maken, waardoor je geld misloopt?
1: Ja, we zijn allemaal mensen, Kenneth, en we kunnen heel emotioneel reageren, impulsief reageren. De fout die je absoluut niet mag maken, is meteen het hotel of de accommodatie of de bungalow waar je zit, meteen verlaten. Want anders ga je juridisch gezien het heel moeilijk krijgen. Nu, je moet eigenlijk eerst de reisorganisatie of de hoteluitbater eerst de kans geven om het probleem ter plaatse op te lossen. Bijvoorbeeld door een andere kamer aan te bieden of een alternatief hotel. En pas als zij weigeren of binnen een redelijke termijn geen oplossing bieden, ja, dan mag je vertrekken en je geld terug eisen.
0: Ah, ja, oké. Okay. En stel nu
1: dus
0: bijvoorbeeld
1: niet zomaar weggaan.
0: Nee.
1: Ik kan het hier niet meer uithouden.
0: Het is hier een helvakantie, maar je moet toch een beetje blijven. En ja, zeg, ja. Safia, stel, ja, je douche werkt niet. Hè. Daar kan je perfect een foto van nemen. Maar hoe ga je dan bewijzen dat je niet kon slapen of dat het eten slecht was of zoiets?
1: Ja, ze zeggen wel eens, blijf kouwen.
0: Ja,
1: Door papier, ja, door veel bewijzen te verzamelen, maar ook communicatie. Zoals ik daarnet zei, je moet kunnen bewijzen ook dat je eerst hebt geprobeerd om het hotel of de uitbater een kans te geven om een oplossing te bieden. Dus je moet eerst ter plaatse officieel een klacht indienen en laten vertegenwoordigen, dat kan ook de reisbegeleider zijn of zo, ja, dat ondertekenen, dat men bezig is met een oplossing te zoeken. Bewaar ook alle WhatsApp-gesprekken, e-mails met het hotel en zo, zodat je achteraf kunt bewijzen, als je natuurlijk een compensatie zou willen terugvragen, dat je kunt aantonen van kijk, ik heb echt wel alle moeite gedaan om een oplossing te vragen. Het is wel heel belangrijk ook om echt wat foto's te nemen, want mensen vergeten dat ook vaak. Ik zeg nu maar iets, schimmel in de kamer, haar in de douche.
0: Oh, ja.
1: Die moet echt, of een kakkerlak die over de douche loopt. Ja. Moet je wel fotograferen. Hoe meer foto's, hoe beter.
0: En dan maar hopen dat die tweede portie sushi eentje met vis is in plaats van met kakkerlakken.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zeg, en al die perfecte foto's die je online ziet of in reisgidsen, hoe kan je daar doorheen prikken dat je echt wel realistische foto's van je hotel te zien krijgt?
1: Ja, inderdaad. Laat je hoofd niet slot maken door die hele mooie foto's. Hè. Ga bijvoorbeeld op zoek naar reviews van onafhankelijke websites zoals een Trustpilot of een TripAdvisor. En ga filteren naar de meest negatieve en de meest recente beoordelingen. En zo heb je al een indicatie van is dat hotel is dat hotel wel oké? En sta je ook niet blind op de sterren. Hè. Dus een 4-sterrenhotel, een 5-sterrenhotel. Want die sterren die gaan vaak over de faciliteiten van het hotel. Denk maar aan een spa, een fitness, maar dat kan ook zijn een haardroger of wifi. Ja. Maar dat gaat niet zeggen over de rust en de service van het hotel. Ja. Dus daar moet je wel echt naar kijken. Bijvoorbeeld, 5 sterren in een Europees hotel is niet hetzelfde als een 5-sterrenhotel in bijvoorbeeld, Zeg maar, een land Turkije of in Tunesië.
0: Egypte, ja, dus, voilà, inderdaad. Ja,
1: ja, dus dat is allemaal een beetje wat, ja, wat anders, dus kijk daar zeker goed naar. Het is een beetje ook subjectief van wat wil je. Er zijn mensen die zeggen, ik wil gewoon een zwembad aan mijn in mijn hotel hebben. Mm-hmm. Terwijl er mensen zijn die zeggen, ik wil absolute stilte hebben. Dus ja, ga daar ook wel grondig naar kijken wat je precies wil tijdens je vakantie of wat je ervan verwacht.
0: Zie, dat is nu waarom wij Safia Yashoo Highland consumentenexperten bellen. Zie, we gaan allemaal zonder zorgen op reis kunnen gaan. En er gaat geen enkele klacht moeten ingediend worden, Safia.
1: Dat zou heel fijn zijn, Kenneth.
0: Dat zou heel fijn zijn. Dankjewel voor de tips en voor de verklaringen. Fijne maandag.
1: Voor jou ook.

Johnny die stuurt ook nog een berichtje. In Engeland problemen gehad in ons hotel in de nacht. Maar na een gesprek met de hoteleigenaar kregen we meteen een nieuwe kamer. En dat is wat Safia daarnet ook zei. Eerst proberen het probleem ter plekke op te lossen. Zeg, we zijn bijna toe aan de grande finale van deze zomerochtend. En elke ochtend is die grande finale van jou. We eindigen elke ochtend met jouw Summer Request. En dat zijn drie zomerse nummers, ja, die voor jou eigenlijk de zon laten schijnen. Stuur mij eens een berichtje in de Joe-app. En dat mag nu meteen. Jouw Summer Request. Jouw drie meest favoriete zomerplaten. En wie weet draai ik ze zo meteen nog wel voor 10 uur. Laat maar komen tijdens Hadisee en Doom Tech.

0: Joe's Summer Request.
1: Sandra uit Bilzen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
1: Als het mee zit, dan ga jij eind volgende week vertrekken voor een maand naar, vertel het maar.
2: Naar Frankrijk, dat is mijn thuisland.
1: Fantastisch, naar Frankrijk. Maar, hoe doe je dat? Is dat dan met de camper? Of,
2: Ja, met de camper. We hebben zelf een camper. En dat was de beste aankoop ooit die we gedaan hebben. Want ik kan zoveel mogelijk naar Frankrijk.
1: Ja, ik geloof het graag.
2: Maar ik moet eerst goedkeuring van de cardioloog hebben.
1: Oh, fingers crossed, Sandra. Ja. Ik hoop dat je snel mag vertrekken. Is dat dan ook de reden, bijvoorbeeld Frankrijk, dat je Philippe Cataldo aanvraagt? Le Diva du Dancing?
2: Absoluut. Er moet Franse muziek zijn.
1: Mm-hmm, oké. Okay. En op je playlist staat ook de Beach Boys met Kokomo en Wham met Club Tropicana. Die gaat er ook tussen zitten. Waarom die precies, George Michael?
2: Daar zeg je het al. George Michael. Ik was een heel grote fan van Wham en George Michael. Dus bij deze heb ik niet veel uitleg nodig.
1: Nee, voilà, inderdaad. Zullen we er dan maar gewoon meteen aan beginnen, Sandra?
2: Absoluut, laat maar komen.
1: Yes, dit is jouw summer request. Geniet van Beach Boys, van Wham en van Philippe Cataldo. En dan een maand Frankrijk. Ik hoop het voor jou mee. Geniet ervan, Sandra. Fijne zomer.

als jij net als Sandra ook morgen jouw summer request wil, stuur dan nu je zomerse top 3 maar door via de Joe-app. Ik wens je zometeen heel veel plezier met Heidi en

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een hele goede morgen. Wat deed dat deugd, hè? Vanochtend 17 graden, ramen open, koelte binnen en helemaal klaar voor die laatste twee dagen van het schooljaar. En nu klaar voor het nieuws van 10 uur. Dit is Julie Isabeau.
3: Goedemorgen. De buitenschoolse kinderopvang wordt duurder. In Frankrijk is een cruiseschip geëvacueerd na een brand. En Zizou Berg stijgt op de wereldranglijst. De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden, bijvoorbeeld. Je hoort Nathalie de Bas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
3: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar €1,50 per begonnen half uur. In Mazeik in Limburg heeft de politie de gewapende man opgepakt die zich daar gisteravond verschanste in zijn huis. Dat meldt het parket. De politie viel het huis na een tijdje binnen, maar de man was al gevlucht. Uiteindelijk vonden ze hem dus toch. Hij wordt straks verhoord. Voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen evacueerd door een brand op een cruiseschip. Dat ligt voor anker in de buurt van Honfleur. Alle 163 passagiers en crewleden werden van boord gehaald. Niemand raakte gewond.

0: En in het tennis staat Sizo Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Berg staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.
1: Op dit moment nog 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel, een kwartier in de file tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Op de A12 8 minuten erbij tussen Wolvertem en Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten in de file tussen Antwerpen Centrum en Porgrout. En op de A12 richting Antwerpen 6 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
2: Dit is Joe
3: met Heidi van Tielen.

Zo lief, maar ze kan toch duidelijk agressief uit de hoek komen. Sophie Ellis Bextor en Murder on the Dance Floor. Het zijn, vind ik zo, ja, twee bizarre dagen. Hè? De zomer is er al, maar de zomervakantie nog niet officieel. Nog 2 dagen en dan kan het echt helemaal beginnen. I'm good nu en Jelly Roll.

0: 29 juni, nieuwe week begonnen en het voelt ook aan als een soort van nieuw begin. Een nieuwe wind die blaast. Letterlijk een koudere wind dan vorige week. Nog altijd heerlijk weer buiten, maar wat doet dat even deugd? En je krijgt van mij zo meteen twee platen die jou helpen om bij dat bij dit weer opnieuw op adem te komen. Dat bekomen van die hittegolf. Toch nog altijd wel het gespreksonderwerp, merk ik, als je zo met de collega's een koffietje gaat drinken. We zijn er nog niet volledig over uitgebabbeld, maar nu wel twee easy breezy platen. Ene, ja, helemaal instrumentaal met een glansrol voor de saxofoon. En dan eerst een man die je echt kan onderdompelen in zomerse melancholie. Het is Rob de Nijs.
1: Dit is Joe Summer.

0: Candy Dolfer maakte van de saxofoon de sexyfoon, want zo'n knappe vrouw en zo muzikaal, dat ging de wereld rond. En zometeen Désenchanté van de OG Mylène Farmer.
1: Het zijn zelden in de designer outlets

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roermondaal. Famous brands, lovely prices.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
5: Pst, Karen.
4: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
5: Karen, stapelkorting bij Maurice.
4: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
5: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
4: Echt?
5: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
4: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
5: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Als ik hier in Vilvoorde door het raam kijk, dan zie ik een mooie zonnige dag zonder al te grote hitte. Maar wie er afgelopen weekend ook uit zijn bed is geknald door het onweer, deze is voor

0: Zometeen Hall & Oates met Out of Touch. En ook de positivos van Black Eyed Peas. Het is ondertussen 10:01 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E40 richting Franse grens. Een kwartier komt erbij tussen Gistel en Jabeke. Op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En op de Brusselse binnenring is dat 8 minuten tussen Strombeek en Koningsloo.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

elke werkdag naar Joe luistert, die denkt nu misschien... Goh, wie zou de wegwijzer zijn deze week? Wel, de wegwijzer die is met vakantie vertrokken, maar er is iets zeer fijns voor in de plaats gekomen. Dat we ook de komende weken elke dag bij Joe gaan doen. En dat is ideaal om van die zomer van 2026 echt een succes te maken. Want we gaan sowieso denken, zeker mensen met kinderen, van goh, 9 weken, hoe gaan we dat weer gevuld krijgen? Maar de hele zomer lang ga je hier bij Joe zo rond 11:15 een nieuwe summer hotspot ontdekken. En vandaag trek ik samen met jou naar Limburg. Iedereen weet dat je daar heel fijn en heel goed kan fietsen. Maar wat als je dat fietsen nu ook nog eens met de street art kan combineren? Ik bel zo meteen met iemand die ons daar helemaal warm voor

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is

0: Summer Hotspot.
1: Tijd voor jouw dagelijkse portie vakantie-inspiratie in onze Summer Hotspot. Zo noemen we dat. Ik zei het al, we gaan naar Limburg voor een combinatie van fietsen en street art. Daan Linssen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Daan, jij bent medeoprichter van het kunstcollectief Saga. En jullie hebben een superhandige app ontwikkeld waar dus fietsen gecombineerd wordt met street art. Leg dat uit, hoe zit dat juist?
2: Ja, dat klopt. We hebben een app ontwikkeld waarin de street art in Limburg ontsloten wordt via een kaart. En je kan dan in de app die kaart raadplegen en zo zelf je fietstocht of wandeltocht samenstellen of gebruik maken van onze routes die wij al voorgeprogrammeerd hebben.
1: Ah ja, oké. Dus er zijn kant-en-klare opties en je kan het ook nog een klein beetje fine-tunen naar je eigen goesting.
2: Ja, ja.
1: Ja. Zeg, en Hasselt, misschien dat niet iedereen dat weet, hè, hoofdstad van Limburg uiteraard, maar ook echt wel een stevige geschiedenis wat die street art betreft, hè?
2: Absoluut. We hebben pas een archiveringsproject achter de rug en daaruit blijkt dat de eerste tekenen van street art al in de jaren 70 lagen.
1: Uh-huh.
2: En dus dat is al een hele poos. En, en wij werken nu gewoon verder op dat elan. En daardoor zijn we op nummer 9 beland van Street Art City wereldwijd.
1: Ja, dat is ook wel heel straf, hè? Want iedereen denkt waarschijnlijk aan grote Amerikaanse steden, maar er zijn er heel veel die jullie achter jullie laten. Wat maakt die street art in Hasselt dan zo bijzonder? Is het de hoeveelheid of is het ook de kwaliteit of een combinatie?
2: Het is een combinatie en we hebben ook een paar serieuze uitschieters daarin. Dus we hebben bijvoorbeeld een wereldrecord van de grootste staande QR-code in Hasselt.
1: Ja.
2: Door de Spaanse kunstenaar Felipe Pantone.
1: Uh-huh.
2: Die maar liefst 30 meter op 25 meter hoog is. En bijvoorbeeld de Belgische kunstenaar Roa heeft zijn grootste muurschildering in België in Hasselt staan. Dus dat is toch wel een stukje geschiedenis.
1: Ja, en wat vind je zelf de mooiste? Is er zo eentje die er voor jou uitspringt, waar je van denkt van, als mensen het vragen van daar moet je naartoe, die kies ik eruit?
2: Dat is als kiezen tussen je kindjes. Hè. Dat kan je niet doen. Hè.
1: Nee, heel moeilijk.
2: Ik denk dat vooral dat de mensen dat vooral zelf moeten gaan ontdekken, want het is zo gevarieerd het aanbod,
1: mm-hmm.
2: Dat je best zelf eens gaat kijken en op ontdekking gaat.
1: Ja, en met de fiets ben je natuurlijk van het een nog sneller bij het andere. Die app, mm-hmm. Daan, hoe vinden we die, hoe heet die en waar kunnen we hem vinden, hoe kunnen we hem downloaden?
2: De app is te vinden in de App Store onder de naam Saga.
1: Mm-hmm.
2: Voor Android gaat die elk moment online komen.
1: Oké. Okay.
2: Daar is het nog eventjes langer op wachten. Maar onder de noemer Saga ga je die zeker vinden.
1: Oké, fantastisch. Saga, dus S-A-G-A. Daar kan je gewoon op zoeken bij dan op dit moment nog bij de Apple Store. En dan kan je daarmee terecht. En dan weet je misschien ook wat te doen deze zomer. En dat fietsen in Limburg staat sowieso al bovenaan, denk ik, heel veel mensen hun lijstjes wegens leuk. En dan kan je het ook nog eens combineren met iets erbij. Daan, heel erg bedankt en maak er een fantastische zomer van, hè.
2: Oké, dankjewel. Jij ook.
1: Dankjewel, bye-bye.
0: Dit is Joe Summer.

Stefania Diepenbeek stuurt via de Joe-app. Wat een leuk idee, die app om te fietsen en street art te ontdekken. Zo krijg ik mijn tienerzoon hopelijk ook overtuigd om het bij deze zomer een ritje te maken. Ja, Saga, dat is de naam van die app. En nu zaten we vandaag in Limburg, maar de komende dagen, de komende weken komen uiteraard alle provincies aan bod hier.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Een heel goeiemorgen. Dit uur gaan we iets helemaal nieuws doen. En ik heb jou en jouw liefde voor muziek daarvoor nodig. Ik leg het straks allemaal wel uit. Eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Julie Isabeau.
2: Ja. De buitenschoolse kinderopvang wordt duurder. Een nieuwe schietpartij in Anderlecht. En het Oostenrijkse Tirol wordt geteisterd door modderstromen. De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook bijvoorbeeld sport- en muzieklessen moeten aanbieden. Je hoort Nathalie De Bas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
2: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar €1,5 per begonnen half uur. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Anderlecht in Brussel. Het gebeurde in de Kuregemwijk. De politie vond er kogelhulzen. Het is niet duidelijk wie de dader is en of er slachtoffers zijn. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij zijn zelf wel naar de politie gestapt. Het onderzoek loopt nog volop. In Tirol in Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote modderstromen de wegen blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien en hagel. En tot vanavond wordt daar nog meer noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten ook vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden. Twee files op

0: het moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Franse grens. 23 minuten daar in de file tussen Gistel en Jabeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland is dat een kwartier tussen Antwerpen-West en Porgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

We zijn hier bij Joe in zomermodus geschakeld. Dat wil zeggen Sven en Anke, de kok en de koning, ze zijn er een paar weken tussenuit. Ochtends en in de namiddag. Maar wees gerust, Joe blijft Joe met de allergrootste hits van vroeger en van nu. En dat mag je nu ook heel letterlijk nemen. Want een van de grootste sterren van dit moment staat klaar. Dat is Alex Warren met zijn Fever Dream. Maar eerst een hit die al meer dan 60 jaar oud is. Dat kraakt een beetje, maar dat is een heel leuke kraak. Die van de Ronettes en

Ik zei het daarnet, we zitten bij Joe al helemaal in zomermodus met wat andere plekken die bezet worden door andere DJ's in de loop van de dag en de extra zomerse muziek die je krijgt. Maar er is uiteraard nog meer op komst, dat is Joe Paradise Beach. Dat is voor binnen een dikke week. Op donderdag 9 juli gaan we openen met Milk Inc. als openingsact. Iedereen is daar van harte welkom. En ik kreeg net ook een berichtje van Annick Pauwels uit Oostende die zegt van ja, moet je tickets reserveren voor die optredens bij Joe Paradise Beach. Nee, dat is niet nodig. Gewoon zorgen dat je op tijd bent als je een goed plekje wil. Maar het strand is groot en het podium is dat ook. Dus je kan daar wel in de buurt een plekje vinden, ook als je wat later bent. Maar ik wil maar zeggen, als je helemaal van voor wilt staan, kom op tijd. De optredens, maar dat vind je ook allemaal terug in de Joe-app of op joe.be. Bijvoorbeeld Milk Inc. dat startte om 8 uur 's avonds. Zorg dat je er op tijd bent als je ze van heel dichtbij wil zien. Reggie en Linda, dat is toch een meerwaarde. En voor de rest natuurlijk gewoon binnenlopen als het jou past. Een ijsje bestellen, een koffietje bestellen als jou dat uitkomt. Dat is de zomer laissez-faire. En dat gaan we ook doen bij Joe Paradise Beach.

0: superplusdeals van De Leize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven.
2: Doe, doe, doe.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platta. Oh. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Als je veel naar Joe luistert, dan hou je van muziek. Dan ben je zot van goede muziek. En dan denk ik dat je dat gevoel ook gaat herkennen. Dat je zo soms naar een liedje luistert. En dat er plots een zinnetje voorbij komt dat jou meteen raakt. In je hart, in je buik, in andere organen. Gewoon dat het lijkt voor jou geschreven te zijn. Of dat het misschien gewoon zo'n mooie zin is. Dat je ervan geniet elke keer als die voorbij komt. Wel, straks ga ik samen met jou op zoek naar de mooiste zinnetjes in liedjes. Hoe we dat gaan doen, dat leg ik je zo meteen uit. Er is eerst nog iemand die met geweldig veel goesting zit om ertussen te komen. Letterlijk en figuurlijk. Marvin Gaye en Sexual Healing.

0: Misschien wel, misschien niet. Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Bijna 11:30 op de klok. Er zijn 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. E40 richting Franse grens, 18 minuten erbij tussen Gistel en Jabbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Porgrout. Op de E313 richting Antwerpen komen er 12 minuten bij tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

niet hals, maar lek. Dat is de naam. En Laura Nonché. Muziek, dat is pure emotie. Hè. Hoe vaak gebeurt het niet dat je naar de radio zit te luisteren en dat er een song passeert en dat je ineens een liedje of een zin hoort uit dat liedje liever, dat echt zo helemaal verwoordt wat jij voelt. Misschien doet het je denken aan iemand die je mist of geeft het je troost of zie je het als een soort van persoonlijk levensmotto. Wel, vandaag gaan wij de hele zomer lang samen met jou op zoek naar de allermooiste en de meest betekenisvolle zinnetjes in een liedje. Ik ben zeer benieuwd naar je verhaal, want dat komt vaak in de loop van de weken, maanden wel eens binnen van dat lied. En die zin, dat raakt mij zo erg. Wat is dat bij jou? Stuur het eens even door via de Joe-app, de song waar je dat mee hebt. En vooral dat zinnetje en welk verhaal daarbij hoort. Of maak het jezelf nog gemakkelijker en druk gewoon in de Joe-app op dat microfoontje en spreek het even in. Ik ga er straks een verhaal uitpikken. En die song die draai ik dan rond binnen een kwartiertje, zo rond 10 voor 12. Wordt sowieso genieten. REO Speedwagon nu en keep on going.

0: Toei heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar toei.be, de Toei-app of je reisagent. Toei. Live happy. GIX merkt je op.
1: Mode voor haar.
0: Voor hem.
2: En voor ons.
0: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
2: Bij GIX.
0: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
2: Dat is GIX.be. Want
0: GIX merkt je op.
3: Good times, great music.
4: Joe.
5: Joe Summer.

Sugar Babes waren karamel geworden afgelopen weekend. Gesmolten suiker, gesmolten Sugar Babes. Want afgelopen zaterdag, eergisteren, ja, dan weet je nog, toen was het zo bloedheet. Toen stonden ze op Live is Live, dat grote festival op Linkeroever in Antwerpen, als een soort van voorprogramma voor de heerlijke Robbie Williams. Ook daar veel foto's en filmpjes van gezien. Het zag daar de moeite uit. Ondertussen gaan we voort met die mooiste zinnetjes in liedjes van meteen. Pik ik er iemand uit en ga ik die song draaien. Maar heb je nog iets in gedachten? Stuur maar door via de chat.

0: Hartsong.
1: Ja, hartsongs zijn eigenlijk ook een vorm van poëzie met prachtige zinnen erin. Pommelien, Thijs en Atlas hoorden je nog eens. En wij gaan hier bij Joe de hele zomer in de voormiddag telkens op zoek naar de mooiste zinnetjes uit liedjes. Zinnen die, als je ze hoort, recht naar je hart gaan. Omdat je, ja, ze betekenen iets voor jou. Ze zeggen iets ook over hoe jij in het leven staat. Er komen heel veel berichtjes binnen. Ik heb er eentje gekozen van Sandra. Sandra de Groot uit Kalmthout. Zij heeft gekozen voor een Frans nummer. Maar het is het Frans dat we nog allemaal aankunnen. En voor haar gaat het eigenlijk over de zin. En dat vind ik ook wel heel mooi wat ze daar zegt. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme en avant. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ja, we lachen nog wel met de grapjes en de dommigheden zoals kinderen, maar niet meer zoals vroeger. Ze zegt, het komt uit Evidemment van Frans Gall en ik heb het altijd zo'n mooi zinnetje vol waarheid gevonden liever. En dat is het ook natuurlijk. En mensen veranderen in het leven. Er zijn tegenslagen die alles wat door elkaar kunnen ze schudden en waardoor je die kinderlijke onschuld voor een stuk ook verliest. Maar het is zo'n mooie song en ik ga hem draaien. Evidemment van Frans Gall.
2: Dit is Joe.
3: Joe. Summer.

Lucky Beat en een Small Town Boy. En we gaan richting 12 uur. En we doen dat met een duet van twee rocksterren van wie men Bomma zou zeggen. Die hebben aan een goede kop mee hoor. Al was het natuurlijk ook vaak een pruik bij Tina Turner hier samen met Rod Stewart.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een heel goede middag, blijf bij mij voor goede muziek op je maandagmiddag. Maar zeker ook als je Golden Circle tickets wil winnen voor Tien om te zien. Want die heb ik. 12 uur nieuws nu met Judy Isabo.
3: Goedemiddag. Er zijn weer meer meldingen van kindermishandeling. Twee schietpartijen in de Brusselse gemeente Anderlecht. En de vredesgesprekken tussen de VS en Iran zouden op schema zitten. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen. Of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
4: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
3: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er dan een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
5: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
3: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet

0: automobiel op... Excuseer, de politie moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaans ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er nog een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. In het tennis staat Sizo Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Berg staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1. Vanmiddag en vanavond is het zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden en ook donderdag en daarna blijft het zo. Het wordt wel weer wat warmer.
1: 4:12 en er zijn best wel wat problemen onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Berchem. E313 richting Antwerpen. 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Komt daardoor een defect voertuig. En op de E40 richting Franse grens ook een kwartier nog in de file tussen Gistel en Jabeke.
2: Dit is Joe
3: met Heidi van Tielen.

0: Ik neem je vandaag in deze flashback terug naar de zomer van 1981. Oh, ik was er zelf nog niet bij, maar ik heb het daarna zo vaak op tv gezien. Het was ook tv-geschiedenis. En op dat moment, op 29 juli 1981, zaten wereldwijd, hou je vast, een klein miljard mensen voor de televisie. En dat had allemaal te maken met het sprookjeshuwelijk van de eeuw. Namelijk Prins Charles, die in Londen zijn jawoord gaf aan de piepjonge, veel te jonge Lady Di. Die had ook een prachtig kleed aan. Dat was echt zo de klassieke, prachtige prinses met een eindeloze sleep. Heel iconisch allemaal. En zij was natuurlijk die bijna engelachtige, prachtige prinses. En niemand die wist hoe tragisch de rest van haar leven nog zou verlopen toen iedereen met z'n allen dus op 29 juli 1981 naar tv keek. Maar terwijl de hele wereld dan wegdroomde bij zo'n soort oerklassiek, conservatief sprookje, werden de hitlijsten gedomineerd door een plaat die alles behalve braaf en klassiek was. En dat had te maken met Grace Jones. Ze was een fotomodel en ze bracht een nummer uit dat de popmuziek toch een beetje op zijn kop zette. Had te maken met het feit dat er zo wat reggae in zat. Er zat ook tango in, Argentijnse tango. Er werd gedeeltelijk ook in het Frans gezongen, dan weer in het Engels. En haar looks waren heel atypisch voor die tijd. Ze had die androgyne look. Was het een man, was het een vrouw? Daar werd ook heel vaak over gediscussieerd. Ze had een heel hoekig kapsel. Ze kon ook heel kwaad kijken. Was ook wel iets dat ze heel goed kon, Grace Jones. En daarmee was ze iets wat de andere popsterren begin jaren 80 natuurlijk niet waren. En zij kwam rechtstreeks vanuit de clubs naar de mainstream hitlijsten en deed dat onwaarschijnlijk goed. En als ik ze nu opzoek, bijvoorbeeld deze zomer, ze is nu 78, staat ze op 24 juli nog in een club in Ibiza. Dus ze kan het niet loslaten en ik draai met heel veel plezier nog eens Grace Jones.
1: Good times, great music. Joe.
2: Joe Summer.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Het zijn zelden in de designer-out.

0: Solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

Maaike uit Dendermonde die vraagt, dag Heidi, ben jij nu al, of sta jij liever nu al, met je voetjes in het zand? Die denkt dat Joe Paradise Beach al open is, dat is nog niet het geval. Ik sta nog steeds met mijn voeten op Tapieplein in Vilvoorde, iets minder exotisch. Maar we gaan pas volgende week donderdag open, dan zijn we 9 juli. En dan kan je dus terecht een maand lang op Joe Paradise Beach om langs te komen. Goeiedag te komen zeggen, maar ja, Westende, daar zitten wij met Joe Paradise Beach. Dat hoort bij Middelkerke. En wie Middelkerke zegt de laatste jaren, die zegt natuurlijk ook 10 om te zien. Want dat is 10 om te zien, ook al, ja, dat is de locatie daarvan, ook al enkele jaren. En dit jaar komt 10 om te zien ook terug. En je kan daar gratis naartoe gaan. En dan moet je gewoon op tijd komen en zorgen dat je, ja, dat je niet te laat bent en dat je toch nog een plekje vindt. Of je kan Golden Circle tickets kopen. Dat kan via vtmtickets.be. Of, een beter ideetje, je kan die zo meteen winnen bij mij. Ik ga een spel spelen en dan kan je tickets winnen voor 10 om te zien, voor die Golden Circle, echt heel, heel dicht bij de artiesten, voor 14 juli om 6 uur 's avonds. Wil je erbij zijn? Blijf luisteren. Het is voor zo meteen.

0: over 12:30. Het is bijzonder druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Brusselse binnenring. Een half uur komt erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Door een defect voertuig op de buitenring. 18 minuten tussen Diegem en Machelen. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. En op de E313 richting Antwerpen. Reken op 20 minuten in de file tussen Herentals-West en Bommelgem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Dit is Joe.
1: Vanaf donderdag 9 juli dan trekken we er met Joe weer op uit en dan hoor je ons live vanuit Westende. Maar wij zijn uiteraard niet de enige met een feestje aan de kust. Heel vlakbij aan het Silt in Middelkerk, aan dat prachtige casino, slaat Tino te zien zijn tent weer op voor een gloednieuw seizoen. En ze doen dat dit jaar op 2 dagen, 14 en 15 juli. En dan zijn er 2 shows per dag, eentje om 6 uur en eentje om 9 uur 's avonds. Iedereen is daar welkom, maar als je echt dichtbij wil zijn bij de artiesten, dan moet je in die Golden Circle geraken. En daarvoor geef ik nu tickets weg. Meer bepaald 4 tickets. Dus je kan daar naartoe, jijzelf en 3 vrienden helemaal vooraan op die eerste rij. En vandaag speel ik voor tickets voor de opname op dinsdag 14 juli, die van 6 uur. Hoe kan je winnen? Super eenvoudig. Ik ga jou zometeen 3 muzikale tips geven. Dat zijn 3 korte stukjes uit 3 heel bekende hits. En die hints samen, die moeten jou op weg zetten naar de titel en de uitvoerder van een Tien om te zien hit. En ik kan je nu al zeggen, die Tien om te zien hit, die ga je niet te ver in het verleden moeten zoeken. Het is niet zo eentje uit de jaren 90 of zo. Het is een hele, hele recente. 3 tips, 3 muzikale liedjes die jou daar naartoe gaan leiden. Hier

Eric Clapton en Tears in Heaven. Linda Ronstadt samen met Aaron Neville en I Don't Know Much. Ja, en hier is weinig uitleg bij nodig. Cold van Spandau Ballet. Dat zijn dus de drie tips die je van mij krijgt. En die moeten dus leiden naar een song. Een team om te zien. Hit, hè. Stuur het mij door als het bij jou een belletje doet rinkelen. En als je graag wil, ga natuurlijk naar team om te zien.

0: do something.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
9: Auto 5.
1: Dit is Joe Summer.

winnen voor een opname van 10 om te zien. En als je wint, dan krijg je niet één, niet twee, maar wel 4 tickets. En dan kan je dus nog wat familie of vrienden meenemen voor een topavond. En om jou zo toch eens een idee te geven, zo'n ticket kan je natuurlijk ook kopen op vtmtickets.be. Maar dat kost je dan toch al €43 per persoon. Dus toch wel een heel tof cadeautje als je dat hier kan winnen. En dat doe je door de titel en de uitvoerder van een 10 om te zien hit door te sturen in de Joe-app, die jij op het spoor bent gekomen door de 3 muzikale tips die ik geef. Dat deed ik daarnet al. Je hoorde Eric Clapton, Tears in Heaven, Spandau Ballet met Gold en Aaron Neville en Linda Ronstadt met Don't Know Much. En er kwamen heel veel foute antwoorden ook binnen. Het was de eerste keer. Dat is ook altijd even zoeken. Dat snap ik. En de hit die we zochten, dat zei ik al, dat is geen oude klassieker. Dat is een zeer recente hit. Maar wel ook van de gast die mee het programma presenteert. Het gaat over Aaron Blommaert en Tranen van Goud. Er waren toch wel wat goede antwoorden, gelukkig ook. En eentje daarvan, die is de winnaar van die 4 tickets. En dat is Esmeralda Beville Aqua, geweldige naam uit Hasselt. Zij kan beginnen aftellen. En Aaron, ja, die telt zelf wat anders.

Karel Schmitz is met vakantie, die geniet van zijn geliefde Zweden. Maar uiteraard voorzien wij een andere radiogod, genaamd Jan Bosman, die nu nog aan zijn middagmaal bezig is. Hij gaat alles rap moeten doorslikken. Want hij is er tussen 1 en 4. Dit hier is nog Genesis. Woo!

0: exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Dit
1: is jou. Hele goede middag. Mag ik jullie alstublieft tijdens de komende zomermaanden vergezellen? Dat zou echt wel van harte zijn. Het is ondertussen bijna 1 uur geworden. Tijd voor nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. De speelindex is overschreden. De doodrijder van het drama in Strepy stapt naar cassatie. En in Duitsland vielen 15 verdrinkingsdoden. De speelindex is deze maand overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
3: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de speelindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
2: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan €4.000 wordt niet helemaal geïndexeerd. En bij uitkeringen is dat alles boven €2.000. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar iets minder snel. En de doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatie beroepen tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
4: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak in zwart-wit enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
2: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. Drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf, omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna €100.000 betalen en er is ook €5 miljoen verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. En in Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. En gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40, de vader van de jongen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kansen op een bui bij 26 graden. Woensdag dan hetzelfde weer bij 24 graden en ook de dagen daarna blijft het zo.

0: wordt wel weer wat warmer.
1: Het werd ondertussen bijna 1:04. Heel veel files onderweg. We zullen ons beperken tot de files waar je een kwartier of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur extra rekenen daar. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord komen 20 minuten bij. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig. Je verliest er 25 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 20 minuten bij. Ook nog eentje richting Brussel. Op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde gaat het heel traag. Je verliest daar een kwartier. En als je dus op een andere plaats in de file zou staan, en dat is best wel mogelijk, daar verlies je op dit moment wel minder dan een kwartier.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Oh, af en toe eens in zonde leven. Het kan maar deugd doen, denk ik dan altijd. Pet Shop Boys en It's a Sin om vandaag mee te beginnen. Zometeen mag je al mee bepalen wat hier in het programma wordt gedraaid. Eerst nog Zomer in je radio met Louis Fonsi.

En hebben dat eigenlijk vier keer zo lang mag zijn wegens zo goed deze Go Your Own Way van Fleetwood Mac. We zijn toe, zeg maar. Het is 1:15 aan zowat het warmste moment van de dag. En dus is het tijd voor onze allereerste schaduwplaat battle. Elke dag zet ik dus twee platen tegenover elkaar die exact hetzelfde woord of hetzelfde thema delen, maar muzikaal eigenlijk elkaars uiterste zijn. En jij mag dan bepalen de vibe van deze namiddag. Hoe werkt het? Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt telkens de keuze tussen twee kampen. Ofwel kies je voor kamp schaduw. Dan krijg je van mij een zwoele, trage ballad om even heerlijk bij af te koelen. Of kies je voor kamp zon. Dan knallen we er een energieke uptempo zomerse dansplaats bij. Gewoon als jij die keuze maakt. Voor de allereerste battle is het gemeenschappelijke woord love. Ja, het is nog niet warm genoeg eigenlijk. Maar snak je dus naar een rustpunt in de schaduw, dan stem je zo meteen op de ultieme trage 80s power ballad van Foreigner. Ja, mooi. Eerlijk toegegeven. Maar zeg je, geef mij maar toch liever volle zon met de ramen wagenwijd open. Dan kies je voor pompende 90s Eurodance hits. Bijvoorbeeld deze van Hathaway. Dus bij deze is de keuze helemaal aan jou. Ben je team slow of team tempo? Up tempo dus. Schaduw, kamp schaduw of kamp zon. Neem je smartphone erbij, open de Joe app en stem jouw favorietjes naar de top. Straks draai ik dan de winnaars. Ja, winnaars. Of winnaars, hè. Foreigner of Hathaway. Je kan nu kiezen via

0: Je kan in de job nog altijd kiezen tussen kamp schaduw en dan kies je voor Foreigner en I Want to Know What Love Is. Of voor kamp zon en dan ga je voor Hathaway en What Is Love. Wat heb jij nodig op dit moment? Duid het even aan in die Joe-app. En de winnaar die draai ik zo meteen naar Ed Sheeran.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

Elke dag hebben we een schaduwplaat battle waarbij je kan kiezen tussen het kamp schaduw. Vandaag was dat dus Foreigner and I Want to Know What Love Is. Of kamp zon en dan draai ik Hathaway and What Is Love. Je kan in de Joe-app altijd je keuze aanduiden. Je kan ook berichten sturen. Bijvoorbeeld Hilde die schrijft: mijn hoofd zit in het team zon, maar mijn lijf eist schaduw. Claude die schrijft: doe maar een traag, het is al warm genoeg. Mia, ik ben voor schaduw gegaan, veel te warm in de zon. Bernard, het nummer van Foreigner heeft veel meer klasse dan het nummer van Hathaway. En Catharina, die had laten weten, natuurlijk Foreigner, dat is onze trouwslow, 41 jaartjes geleden. Super dat hij bij de keuze zit. Maar ja, jullie beslissen allemaal tezamen. En uiteindelijk, het resultaat is 69% voor de winnaar en 31% voor de verliezer liever. En die winnaar, die draai ik.

0: Met een schreeuw die door merg en been gaat, maar winnaar wel vandaag met 69% de schaduwplaat Foreigner en I Want to Know What Love Is. Ondertussen staan er nog altijd heel veel files. De files waar je 10 minuten of meer verliest, dat zijn de volgende. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Een half uur komt daarbij. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 20 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord een kwartier. De Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar gaat het moeilijk tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 20 minuten bij. En ook nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

We hebben onlangs nog nieuwe muziek opgenomen. Een plaat eigenlijk. It's 10 p.m. Do you know where the Scissor Sisters are? Want die waren toch al een tijdje uit de running, zeg maar. In 2012 beslisten ze om een pauze in te lassen. Maar dus vorig jaar beslist om weer samen te komen en opnieuw muziek te maken. Dus binnenkort misschien wel weer in de hitlijsten te horen, die Scissor Sisters.

0: De zomer van 2026 en de zomer van Joe wordt er eentje met heel veel muziek. Goeie muziek, Cool and the Gang kreeg je te horen met Fresh. En zometeen zijn er de Backstreet Boys met Get Down.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Hoe met een koersfiets is hij helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is gep***t. Allee.
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

Ik volg Maxim op Instagram en ik heb hem de afgelopen dagen veel zien optreden. Dus het wordt waarschijnlijk weer een drukke festivalzomer, ook voor hem. Dit is hij samen met Babette en hun meest recente, hoe dan ook.

kijken naar de temperatuur op dit moment hier in Vilvoorde. En ik zie dat 24 graden is. Dat is iets helemaal anders dan de 54 graden van de voorbije weken. Want zo voelde het ook wel een heel klein beetje aan. En de komende dagen ziet het er ongeveer hetzelfde uit. Maar tegen het einde van de week weer hogere temperaturen. Wij hier bij Joe blijven ondertussen wel zorgen voor die...

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Dit is
4: jouw. Het volgende uur gaan we op culturele tour, want we gaan een Best of Belgium tour doen. Hoe dat precies in elkaar zit, dat leg ik straks nog wel even uit. Eerst het nieuws van 2 uur met Julie Isabeau.
5: Goedemiddag. Een schietpartij in Duitsland. De speelindex is overschreden en de doodrijder van het drama in Schepi stapt naar cassatie. In het noorden van Duitsland zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende media. De politie heeft de omgeving afgezet. Er is sprake van 5 doden. Volgens RTL gebeurde de schietpartij in of aan een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. We volgen het verder op. En de speelindex is deze maand overschreden, zoals verwacht. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en uitkeringen automatisch. Professor Stijnbaert van de Inflatiecommissie.
6: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten, zoals tabak en alcohol, de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de speelindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
5: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan €4000 wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven €2000. En de inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus nog altijd wel duurder, maar iets minder snel. En de doodrijder van het carnavalsdrama in Schepi gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer en tot 24 graden.
4: 2,5 minuten over 2 en ik heb 4 files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er een kwartier. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt er ook een kwartier bij. Richting Antwerpen dan op de E313. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor file tussen Lummen en Beringen. Ook daar komt een kwartier bij. En een dikke 10 minuten verlies je tussen Herentals-West en Randst. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijk gaat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Dit is Joe.
0: Met Jan Bosman.

Vanaf vandaag gaan we er dus nog een vaste afspraak bij doen. Want kort na 2 uur krijg je van mij elke dag het Joe Zomerweetje. En de ene keer is het een bizar verhaal uit de wetenschap. De andere keer een bizar alledaags feit uit ons leven. Om vanavond dan misschien mee uit te pakken als je op een terras zit. En je kan dan zo'n verhaal vertellen en anderen een beetje impressioneren, zeg maar. Vandaag gaan we gewoon de natuur induiken. Want wat is nu de ultieme prijs van de liefde? Voor één specifiek beestje in onze zomertuin eindigt een stomende vrijpartij letterlijk met een fatale knal. Welk beestje dat is, dat vertel ik je zo meteen.

heb een weetje waarmee je, als je vanavond op het terras dus zit, kan uitpakken. Nu ja, het is wel een vrij pijnlijk weetje. Ik voel het al opkomen. Maar het gaat dus een zomerweetje zijn over de fatale knal bij de bij. Want de zomer, dat is dus de tijd van de bloemetjes en de bijtjes. En de liefdebedrijven, ja, daar is niet altijd het weer voor. Dikwijls is het te warm of hebben we hoofdpijn of dat soort dingen. Maar de mannelijke honingbij, die moet dat doen van de koningin. Die moet de koningin dus bevruchten. Maar die paring, dat is een ware kamikaze-opdracht. Want het gaat er echt zo explosief aan toe dat zijn voortplantingsorgaan simpelweg op een gegeven moment afscheurt. Ja, dus tijdens de paring is die ejaculatie van de bij zodanig krachtig dat ze zijn voortplantingsorgaan van zijn lichaam scheurt en dus in de koningin achterblijft. Als het ware ontploft het. Bang. Je hoort dus ook echt effectief een luide plop. De bijen zullen dat dan wel duidelijk horen. En die verwonding die is meteen fataal. Maar zeg nu zelf, liever eindigen met een knal dan na de zomer het nest uitgezet worden door de werksters. Je mag daar uiteindelijk zelf kiezen. Ik zou het wel weten, denk ik.

0: Een liedje speciaal voor de mannelijke bij, net na de seks dus. I Just Died In Your Arms was dat van Cutting Crew. Ik maak het zo meteen goed met een dikke kus.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Nou wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
7: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
8: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
7: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
8: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
7: Nou.
6: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: Arsan.
1: Ik kreeg al meteen een bericht van Linda, die al in de stemming kwam door Tarkan en Shimarik. Want de 13e van deze maand, nee, juli, vertrekken ze voor de 4e keer op rij naar Alanya in Turkije. Groetjes van Linda en Sintra. Die heeft al vakantieplannen gemaakt, zeg. Ik moet daar nog aan beginnen.

0: Heel veel nieuwe dingen die we gaan doen in de zomer. En zometeen mag ik jou weer eentje presenteren waar ik heel erg naar uitkijk. Waar ik nu al blij van word, maar zometeen daarover meer uitleg. Eerst de files nog eens even aanpakken. Vier waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 gaat de traag tussen Haasdonk en Zwijndrecht. Door een ongeval, je verliest daar 3 kwartier op dit moment. En op de E313 naar Antwerpen ook een ongeval gemeld. En daardoor file tussen Lummen en Beringen. Daar komt een kwartier bij. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout, komt een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Je kent ze misschien wel, hè? Die bustours die in grote steden, een aantal grote steden in Amerika, worden georganiseerd. En die rijden dan langs de kastelen van villa's van wereldbekende mensen. Om dan foto's te nemen, terwijl die mensen daar helemaal niet thuis zijn of dat helemaal niet zo leuk vinden. Maar met dat in het achterhoofd organiseer ik vanaf vandaag dus ook de Best of Belgium Tours. Elke dag ga ik dus met jou langs een Belgische stad of dorp, waar dus ook een bekende Vlaming woont. En ik geef jou dan een aantal niet te missen bezienswaardigheden daar. En je krijgt er van de BV die er woont ook nog eens een supertip bovenop. Dat gaan we straks doen. En de eerste keer vandaag neem ik jou straks mee naar Diest.

0: Zometeen dus de eerste Best of Belgium Tour in Diest. Na een zangeres die afgelopen weekend haar optreden in het water zag vallen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Pst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Mores.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Karen, ik ben het. Huh? Bij Mores krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: geen Katy Perry dus op Werchter Boutique afgelopen weekend. Het concert werd afgelast omwille van het voorspelde zware regenweer. Voor het eerst vandaag organiseer ik dus een Best of Belgium Tour. Ik neem jou elke dag mee langs een bekende Belgische stad of dorp. En daar woont ook een bekende Vlaming die jou ook nog een supertip geeft. Maar ik begin zelf met de top drie liever bezienswaardigheden van de stad Diest. Want daar zitten we vandaag. Om te beginnen het Begijnhof van Diest. Dat is een van de mooiste en best bewaarde begijnhoven van België. Rustige straatjes, historische huisjes en de sfeer maken het een plek waar je makkelijk een uur zou kunnen rondwandelen. En dan de Sint-Sulpitiuskerk. Ik hoop dat ik het helemaal juist zeg. Dat is ook heel speciaal als je niet echt van kerken houdt. Heel indrukwekkend. De kerk domineert ook de grote markt. En het interieur is zeker en vast de moeite waard. En daarna dan een terrasje doen op het plein daar. En dat plein dat is dan de grote markt. En als derde tip de Citadel van Diest. Hier krijg je een heel ander beeld van de stad te zien. Je ontdekt een stukje militaire geschiedenis en je hebt een mooi uitzicht over Diest en de omgeving. En de wandeling ernaartoe langs de vesten, die is al minstens even leuk. En Gies Winnen van de Scaps, jij woont toch ook in Diest, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En een van mijn favoriete plekjes in Diest is de Citadel. Daar zaten vroeger de paras. En als kleine pagadder gingen wij daar altijd op de oefenterreinen van de paras spelen. Dat mocht wel niet, want dat was militair domein natuurlijk. Maar dat was ook deel van de charme, want als dan de paras kwamen trainen, of die kwamen zo soms met van die buggies de oefenterreinen opgereden, dan moesten wij gaan lopen natuurlijk. En voor ons was dat precies of we moesten vluchten voor ons leven. Maar dat maakte het allemaal heel spannend. Ondertussen zijn de paras weg, maar dat is nog altijd een heel mooi bos. De kazerne die is nu ook voor een symbolische euro overgekocht door de stad. En die hebben daar nu grootse plannen mee. Hè. Er zitten al allerlei kleine bedrijfjes. Er is zelfs een opnamestudio. Dat maakt het zowel cultureel als op gebied van natuur een heel toffe omgeving, een heel plezante omgeving, een heel creatieve omgeving. Dus vandaar mijn keuze ook voor de Citadel van Diest.

De Scabs waren dat met Robin the Liquor Store. De Scabs waar Guy Swinnen dus de leadzanger van is. En dus in Diest woont. En blijkbaar woont Lilian Saint-Pierre ook in Diest. Dus kan je daar ook misschien wel tegenkomen. Trouwens, Gunther laat weten, Diest is een superstad. Ik heb er foto's van bekeken. Ja, het is echt de moeite waard. Ik had dan niet gedacht. Of ik wist het zelf niet. Dus misschien is Diest wel een bezoekje waard tijdens jouw vakantie.

0: ook een verdachte opgepakt zijn. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De helft van de leerkrachten wil dat de zomervakantie ingekort wordt, zoals in Wallonië. Dat heeft de Artevelde Hogeschool bevraagd. Net iets minder dan de helft wil de vakantie houden zoals ze is. Het grootste deel wil liefst vakantieweken doorschuiven naar een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusverlof. Onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden ook echt voor een doelpunt, dat is slechts 8%. Maar 3 landen deden het slechter. En in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet, een vrouw van 34 liever verloor een arm. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. En woensdag hetzelfde weer bij 24 graden.
1: Onderweg 3 files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke is dat het geval. Je verliest daar 3 kwartier op dit moment. En op de E313 naar Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost komen er 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het moeilijk tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Ja, grote vakantie is eigenlijk nog niet begonnen, maar Karel die geniet al even van zijn vakantie. Maar tijdens de zomer ga ik ook swipen. Ja, ik ben jaloers op wat hij met die swipe altijd doet. Alleen geef ik daar dus een eigen zomerse twist aan, hoe dat precies in elkaar zit en wat je daarvoor moet doen om samen met mij te swipen. Dat ga ik zo meteen vertellen, maar ja, het is altijd de moeite waard. Niks meer winnen, misschien als enige jouw absolute...

Ah, oh, geweldig opzwepend toch, die single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, geweldig opswipend. Dan past het helemaal in het thema, want ik ga straks met één van jullie swipen. Maar de muzikale keuzes die jij dan mag maken, die gaan vanaf nu heel dicht bij elkaar liggen. Want ik ga dus elke dag in één specifiek muzikaal thema duiken. Ik leg 5 greatest hits naast elkaar en ik leg dat aan één van jullie voor. En het concept is eigenlijk simpel. Ik leg telkens 2 platen jou voor en jij mag daar dan direct een keuze uit maken. En je elimineert zo de ene na de andere, waardoor er uiteindelijk van die 5 songs eentje zal overblijven, jouw absolute topfavoriet, en die ga ik dan voor jou helemaal spelen. Zo zit het in elkaar. Het thema van vandaag is knuffelrocksongs. En dus wil jij jouw favoriete song naar de wind sturen, dan mag je nu sturen via de Joe-app. Ik wil swipen met knuffelrocksongs. Ik wil swipen met knuffelrocksongs. Dat is wat je moet sturen. En één van jullie ga ik dan zo meteen bellen om de keuze te maken tussen die 5 knuffelrocksongs. En wat er uiteindelijk naar boven komt, dat zal jij dus mogen beslissen.

0: blijft toch wel een van de beste nummers met de zomer in de titel. Don Henley was dat en The Boys of Summer. Komt eraan, Camaro met Fam Like You.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

0: Camaro en Fan Like You, Donne-moi ton cœur. Goedemiddag, Chris.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt vandaag dus de absolute macht over mijn playlist, want we hebben vandaag één muzikaal thema in de aanbieding met daarin zeg maar vijf ijzersterke kandidaten. Dat zijn knuffelrock-songs. Hoe graag hoor jij knuffelrock? Heb je vroeger van die cd's en zo ook gekocht?
1: Ik heb vroeger inderdaad een aantal van die cd's gekocht, ja. Ik vond dat wel goede muziek.
0: Ja, je bent dus het eerder romantische type, als ik het goed begrijp?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. En andere muziekstijlen, waar hou je nog van?
1: Ja, vooral rustige muziek en country.
0: Ah, country. Ah, dat is misschien een thema dat we er ook nog wel eens kunnen insteken. Ja, dan ga ik jij waarschijnlijk ook wel weer een bericht van jou krijgen op dat moment. Dat weet man nooit. Zeg Chris, je weet het concept is simpel. Ik leg jou dus nummers één voor één voor. Je hoort één nummer en dan nog een tweede. En daar moet je dan telkens jouw favoriet van kiezen. En eentje gaan we dan skippen en eentje overhouden. En zo gaan we de vijf helemaal overlopen tot je er één favoriet aan overhoudt, hè?
1: Oké.
0: Ja, oké. Zit er tussen de knuffelrock muziek, welke favorieten heb je daar, artiesten?
1: Oh, het is ondertussen al lang geleden dat ik ze nog gehoord heb. Maar Wind of Change, dan kan je wel een hele goeie.
0: Ah, ja, dus als die ertussen zit, dan hebben we het vlaggen. Dan gaan we die moeten draaien waarschijnlijk. Maar hier zijn ze. Dit is jouw eerste single die je van mij krijgt. Dat is Seal and Kiss from a Rose. Die heb je al. En ik zet daar tegenover deze. Roxette met It Must Have Been Love. Dus kies je daarvoor Seal met Kiss from a Rose of voor Roxette met It Must Have Been Love?
1: Kiss from a Rose.
0: Die ga je overhouden. Dus Seal, die zet ik nu tegenover deze van Whitney Houston. I Will Always Love You van Whitney Houston tegenover Seal dus. Wat hou je over?
1: De laatste.
0: Toch Whitney Houston. Oké, okay, Whitney Houston en I Will Always Love You blijft over. Daarover, of daar tegenover, zet ik dan deze van Robbie Williams. Oh, dat wordt moeilijk kiezen, denk ik dan. Whitney Houston met I Will Always Love You of ga je toch voor Robbie Williams met Angel?
1: Dat is geen vraag. Dat wordt
0: Robbie
1: Williams als de opening
0: geweest. Is het echt?
1: Ja.
0: Maar geweldig. Ik wist het niet, hè, voor alle duidelijkheid. Dus Angels houden we over. Ik zit daar toch nog eentje tegenover. Dat wordt deze. Oh, ook al zo mooi. Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing. Wat zal het worden? Robbie of Aerosmith?
1: Robbie Williams.
0: Ja, ik had al zo'n vermoeden dat het Robbie Williams zou zijn. Ja, ik wist het helemaal niet. Hè. We hebben niet op voorhand afgesproken.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, dus dat is heel toevallig. Hoe lang is dat geleden, dat huwelijk en die openingsdans?
1: Anders tussen 21 jaar getrouwd.
0: Ah, en afgelopen weekend stond hij trouwens nog op een festival. Life is Life. Ben je daar geweest?
1: Nee, daar zijn we niet geweest.
0: Nee, dan had je misschien anders met die Angels kunnen meezingen. Maar het is daar dan niet gebeurd, dan zal het nu gebeuren. Hè? Chris, je mag nu meezingen met jouw favoriet Angels van Robbie Williams. Komt eraan. En voor de vier anderen, daar ga ik zo meteen nog eens een poll voor starten. Die krijgen dan een tweede kans. Misschien kan je daar jouw tweede favoriet ook nog doorstemmen, Chris.
1: Oké.
0: Goed.
1: Dat zal ik doen.
0: Bedankt voor het swipen. Dit is Angels van Robbie Williams. Fijne middag nog, hè.
1: Dankjewel.

0: ja, als dat jouw openingsdans is geweest, dan is de keuze snel gemaakt. Robbie Williams was dat met Angels. En dan zijn er vier overblijvers die een tweede kans verdienen. Seal met Kiss from a Rose. Roxette met It Must Have Been Love. Whitney Houston, I Will Always Love You. En Aerosmith met I Don't Wanna Miss a Thing. De poll die staat vanaf nu open via de Joe-app. Je opent die en duid daar jouw favoriet aan. Welke van die nummers wil jij heel graag een tweede kans geven? Heel snel zijn, want je hebt maar één plaat de tijd om te kiezen. En dus degene met het meeste stemmen, die ga ik dan straks als extraatje nog draaien. Wat mag het zijn voor jou? Duid je keuze aan via de Joe-app. Je kan de resultaten daar trouwens live meemaken. Dus je ziet al meteen wie er aan kop gaat. En misschien moet je dan de hele familie nog inzetten om tegen te stemmen. Dat zou ook nog eens kunnen. Ondertussen, drie files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland. Traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je 25 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier erbij. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook een klein kwartier. Op andere plaatsen, en dat zijn er heel veel, daar kan je ook in de file staan. Maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena van de Los del Rio, de plaat waarvan ik dacht van die wint het met twee vingers in de neus. Die staat nu laatst. Dus ik ken blijkbaar niks van jouw muzieksmaak. Maar ja, goed, hè, op dit moment Aerosmith met I Don't Wanna Miss A Thing staat aan kop. Ik had gezegd, één plaat, maar ik heb een goed hart. Dus ik geef er jou twee. Om toch nog te beslissen en mee te stemmen. Welke tweede kansplaat wil jij straks horen? You

0: De vraag in de Joy-app was: welke knuffelrockplaat geef jij vandaag een tweede kans? Wel, die winnaar die heeft 44% van de stemmen gehaald en die hoor je zo meteen.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.

heel blij mee, want het zou ook mijn keuze geweest zijn. Mocht u kiezen natuurlijk Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing op 1. 2 was voor Roxette, 3 was voor Seal en Whitney Houston met I Will Always Love You op 4. En daar schrok ik toch wel een beetje van. Morgen is er natuurlijk een nieuwe swipe. Ik hoop dat jij dan mag meedoen. Vooral als je je aanmeldt. Goed, dat is vanmorgen. Nu is nog Michael Bublé.

met you yet. Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Ik heb nog een vraag zo voor het einde van het programma. Geen poll, dus ik ga geen poll starten in de Joe-app, maar je moet wel de Joe-app gebruiken om mij iets door te sturen, een bericht door te sturen, want je weet het, vannacht op het WK voetbal, ik denk dat heel Nederland voor de televisie zal zitten vanaf 3 uur, want Nederland speelt dan tegen Marokko en ik vraag me eigenlijk af, wie denk jij zal die wedstrijd winnen? Ik ga dat in de loop van de week ook met België doen, voor alle duidelijkheid, maar wie denk jij gaat vanavond die wedstrijd Nederland-Marokko winnen? Gewoon voor de Nederlanders die in ons land passeren, om eens te horen hoe wij ervoor staan of hoe wij ernaar kijken. Dat is dan de vraag uiteindelijk. Maar stuur gewoon jouw antwoord eens door. Nederland of Marokko, één van die twee doorsturen via de Joe-app. En dan kan ik daar straks misschien even de resultaten van bekendmaken. Of zeggen welk wat wij als Vlamingen denken, wie de wedstrijd zal winnen vanavond. Zonder vooroordelen in ieder geval. Maar ja, stuur maar even door, dan kan ik het allemaal wel samentellen. Ondertussen krijg je Bryan Ferry keurig in het pak te horen. Dit is hij met Let's Stick Together.

0: Ik heb er even onze voetbalanalisten bijgehaald.
1: Jan, dat zijn vervlogen tijden, ze Jan Bosman, echt waar.
0: Maar ik heb dus de luisteraar gevraagd, ja, wie wint vannacht die wedstrijd Nederland-Marokko? Wat denk jij?
1: Oh, het eerste wat in mij opkwam was zo'n gelijkspel, 2-2 of zo. Maar ja, ik wil vooral rust vannacht. Dat er dus niet te veel getoeterd en gebonjourd. Ja. Je weet, ik wil wel.
0: Ze spelen om 3 uur vannacht, dus dan wordt, ja, wordt het al morgenochtend eigenlijk dat er getoeterd en gebonjourd zal worden.
1: Nee, dat gaat van... Ja, zo morgen vroeg, ja, tegen een uur of 4:15 gaat dat dan
0: maar
1: zijn.
0: Maar je moet nu de knoop doorhakken.
1: Knoop doorhakken.
0: Nederland of Marokko?
1: 4-2 Nederland.
0: 4-2 Nederland. Kenneth stuurt bijvoorbeeld, ik hoop Nederland, maar ik vrees Marokko, schrijft hij. Inge heeft gestuurd, zonder twijfel zullen de Oranje Leeuwen winnen. Kurt laat weten, hopelijk Nederland. Zultjan die zegt Marokko, daar speelt een Belg mee. Saibari, denk ik, ja. Die gaat van PSV naar Bayern. Maar die is op de hoogte, die Zultjan. Gunther die schrijft, hup, Holland, hup. En Maarten, Nederland wint, maar ik moet eerst nog een beetje vitamine D opdoen, want al die nachtmatchen, dat vreet aan mijn gestel, dat zal wel.
1: Ja, maar ik ben oorspronkelijk van Mol. En Mol is zo'n grensgemeente. Ja. Hè? Wij liggen op de grens met Nederland, ja, dus Postel, en dan heb je zo Valkenswaard en al die dingen. Dus ik herinner mij dan nog vroeger in de zomers, als de Nederlanders het zeer goed deden.
0: In
1: internationale toernooien, heel lang geleden. Ja, maar ja, dan kwamen die allemaal met hun vlaggen en wat een contrast toen met de nederige Belgen. Dus, maar Marokko, goede ploeg ook, hè.
0: Zeg maar, kijk, ik heb het hier uitgerekend en de Nederlanders die nu in ons land passeren zullen blij zijn, want 92% van de mensen die hebben ingestuurd denken dat Nederland zal winnen vanavond. Dus dat is alleen vannacht dan.
1: En wat zegt u?
0: Ik hoop ook Nederland. Ja. Oké, die vallen ons altijd af als die over ons praten. Maar ik hoop Nederland. Ja, ik hoop het wel. En dan is het genoeg.
1: Maar stiekem vinden die ons ook gewoon keileuk, toch?
0: Ja, dat weet ik wel. Goed, ja, en zometeen ook keileuk om te vinden. Ant van Elzen, ja, komt eraan.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een dodelijke schietpartij in Duitsland, een staking in de Belgische gevangenissen en een nieuwe coach voor Manchester City. In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten aangehouden hebben. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. En ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaarging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een stakingaanzegging moeten overgaan.
1: De gevangenissen draaien op minimumbezetting. En de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029. En volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden.
0: 6 files op onze snelwegen waarin meer dan een kwartier verliest. De langste vind je op de Antwerpse ring richting Nederland, 41 minuten erbij. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen A12, 20 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord en op de Brusselse buitenring een kwartier lang rijden tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

over relaties in de duik. Dusty Springfield in private. 7:07, 29 juni vandaag. Een hele goede middag. Claude die stuurt hier, pas maar op aan dat je niet over je tas struikelt daar. Anders is het weer van, waar zijn die tandjes? Inderdaad, ik ga proberen die brug. Pas op, ik ben vanochtend aan de tandarts geweest en zonder zever. Hij heeft gezegd, Anne, binnenkort ben ik met verlof. Dus als je iets voor hebt, die heeft me echt zo een klein mini-tubeke Patex meegegeven. Hij heeft mij uitgelegd van, kijk, als die brug lost, dan moet je eerst zo mijn wattenstaafje alles droog deppen. En dan in die brug een heel klein beetje, hoe heet dat? Snellijm? Hij heeft een naam, secondenlijm, dat is. Ik dacht, moet je dat zomaar in uw mond planten nadien? Maar blijkbaar wel. Hij zei, je zult niet de eerste zijn en ook niet de laatste dat dat voor heeft, net wanneer ik op verlof ben. Maar ik moet ermee opletten, hè, met zo'n uitspraak, want ik hoop dat ik dat tubeke Patex niet ga nodig hebben. Van deze keer. Misschien toch wat orde scheppen rond mij dan in de studio. In ieder geval, we zijn hier vertrokken, hè? Vertrokken. Voor een zomeravondspits bij Joe. Voorlopig nog vanuit Vilvoorde, maar mijn hartje begint wel al kleine sprongetjes te maken bij de gedachte dat we binnenkort staan te presenteren met Zicht op Zee in Westende.

Videoclip die had zo'n beetje van die Avatar-vibes, hè, dat weet ik nog. Van die beschilderde mensen die als dier beschilderd zo overal rondkropen. En een beetje in blauw ook, hè, zoals inderdaad bij Avatar. Michiel die stuurt, hoe was je weekend? Ah, wel Michiel. Het was druk. Zaterdagavond, Robbie Williams, top, enorm van genoten. Maar gisterenavond, dat was pas een topavond. Ik vertel het je zo meteen, maar ik had hoog bezoek in Dromen.

0: Anne-Marie en Shania Twain waren dat met Unhealthy. Ah, wel, kijk, Michiel die vroeg, hoe was uw weekend, Anne? Het zat bonkers te vol. Vrijdagavond was bij ons een uitgesteld verjaardagsfeest voor de jongste. Met een heleboel kinderen die kwamen zwemmen. En zaterdag, op de heetste dag, zijn wij gaan kijken naar de heetste entertainer ter wereld. Robbie Williams, het was echt dik de moeite waard. Echt, die heeft een show neergezet. Het puffen, het zweten en uren wachten op een drankje. Het was allemaal de moeite waard toen hij uiteindelijk om 9:45 op dat podium verscheen. Eerst in rood en daarna in roze kostuum. Maar gisteravond was ook heel plezant. Ja, zo'n tijdje geleden hadden we het idee hier met een paar vrouwen van Joe van laten we eens afspreken. En Anke zo, oké, ja, die 28e, de zondag, hè, zo vlak wanneer mijn vakantie begint en vlak voor ik echt op reis vertrek, laten we dan eens samenkomen. En dus gisteren zijn Heidi, Anke, Sylvie van hier op de vloer en ook ons Chloe de Bie afgezakt naar Drongen. Anke die kwam troe met 3 flessen Martini Bellini. Die had er duidelijk zin in. En ons Anke die is ook blijven slapen. Want ze moest van de ochtend om 6:30 bij haar kapper in Tielt zijn. En Tielt is nu toevallig niet zo heel ver van Drongen. Dus gisteravond hadden we haar bedje schoon opgemaakt. Dat ze toch in frisse lakentjes en al kon slapen. Maar dan, deze ochtend, verrassing van formaat. Anke vertelt hier altijd op de radio van ik ben toch zo'n sloddervos en ik laat alles slingeren en ik verlies alles. Dus ik dacht, oké, ik ga straks naar die kamer gaan waar ze heeft geslapen en er gaan dan nog 3 telefoonopladers liggen die ze vergeten is, een onderbroek enzovoort. Niets van dat alles, maar niets, hè. Het was zelfs zo schattig, echt waar, hoe schoon dat die dat bed had opgemaakt. Zo echt de kussentjes opgeschud, op hun plaats gelegd en het deken zo echt mee een terugslagsken omgeplooid. Ik dacht, maar hoe schattig is dat? Nooit gedacht van ons Anke dat zij, ja, dat zij het zo proper ging achterlaten. En los van dat alles, het was een topavond natuurlijk. Duran Duran komt er zo meteen aan, net als Olivia Dean.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Hier zie je onze Olivia Dean en So Easy. En van Olivia Dean richt vliegtuig op richting Alvaro Soler en richting Sofia.

0: Zometeen gaan we weer proberen iets in gang te steken. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Céline Bruindonks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Staden in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten aangehouden hebben. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Tot morgen vroeg nog 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar volgens de vakbonden is daar niets mee gedaan, zeggen ze. De Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs nog zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een ongeval. 38 minuten erbij. 17 minuten lange rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 17 minuten. En hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E34 een half uur erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord doe je er 23 minuten extra over. Op de Brusselse buitenring 22 minuten aanschuiven tussen Grimbergen en Jette en 17 tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Tina Turner komt er zo meteen aan met Disco Inferno. Maar wij hebben hier iets dat we willen opstarten deze zomer. Want de zomer, ja, laten we zeggen, de zomer is fantastisch. Hè. Voor heel veel mensen het favoriete seizoen. Seizoen waarin je meer buiten leeft dan binnen. Maar soms, af en toe, draait er wel eens iets geweldig stevigs in de soep. En dan probeer ik er toch deze zomer voor jou klaar te staan. Vanaf vandaag gooi ik hier dus in de studio elke dag. Rond 4:15 is dat de reddingsboei uit. Dus zit je ergens met ofwel een typisch zomersprobleem of een probleem dat misschien te maken heeft met jouw vakantie en raak je er zelf niet meer uit, dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. Als in, we roepen gewoon de hulp in van onze gigantische Joe-community of we gaan op zoek naar een expert die misschien wel raad weet met jouw probleem. Dus heb jij een reddingsboei nodig? Dan mag je altijd een gesproken berichtje sturen in de Joe-app en gewoon vertellen wat er mis is. Je kan trouwens ook bellen. Hè. We hebben ons gratis nummer 0800 19 600. 0800 19 600. Benieuwd of wij kunnen helpen.

0: superplusdeals van De Leize gaan we promokoken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

WhatsApp en we hebben heugelijk babynieuws binnengekregen. Ergens vanuit het wielerfront. Deze keer dus geen nieuws uit de voetbalwereld, maar wel van op de fiets. Er is er eentje die gedeeld heeft met zijn meer dan miljoen volgers dat hij in januari 2027 voor het eerst papa zal worden. Mathieu van der Poel en Roxanne, hele dikke proficiat met de zwangerschap.

0: BBVDP. Zo staat geschreven op de buik van Roxanne van Mathieu van der Poel. Verwacht in januari 2027 wordt eerst papa en mama. Dikke proficiat! Ja, reddingsboeien. De reddingsboei. Die hebben we hier spreekwoordelijk of figuurlijk vast. En we zijn helemaal klaar om die naar jou uit te gooien en misschien jou te helpen met een concreet probleem dat je vandaag hebt of in een van de komende weken. Want misschien kijk je al maanden uit naar een reis of een barbecue, maar plots slaat dan de pech toe en zit je met de handen in het haar. En dat is exact het moment waarop wij jou een reddingsboei toewerpen. Wat voor problemen zoeken we wel? Ik zal misschien een paar voorzetjes geven. We zoeken zo naar alles wat ofwel zo heel typisch zomers is of een probleem dat misschien te maken heeft met je vakantie. Denk bijvoorbeeld, even sluit op, hè. Je staat op punt te vertrekken naar de luchthaven, maar plots ontdek je dat de kids-ID van de jongste is vervallen. Ja, wat doe je? Je rijdt bijvoorbeeld met je elektrische wagen richting het zuiden, maar de laadpalen langs de snelweg zijn defect door de hitte en je batterij zakt richting nul. Hoe kan je dan je batterij maximaal sparen? Of je bent een thuisblijver en jouw prachtige buitenzwembad is op 24 uur tijd door de warmte plots veranderd in een stinkende groene algenpoel. En wat kan je daar aan doen? Of je nu op een camping staat of in je eigen achtertuin, laat het ons weten. We zetten alles op alles om jou uit de nood te helpen. Hoe? Wel, we roepen het gewoon op, hè, en we zoeken hulp in onze Joe community. Want iemand van die duizenden luisteraars heeft ongetwijfeld wel de gouden tip. Of we gaan specifiek op zoek naar een expert met kennis van zaken die misschien wel raad weet voor jouw specifiek probleem. Het is natuurlijk de allereerste dag dat we onze reddingsboei willen uitgooien. Dus we willen jullie cases nu in de eerste plaats heel graag gaan verzamelen. Dus loopt er op dit eigenste moment iets mis in jouw zomer, stuur me dan nu meteen. Herexamens die kunnen we helaas niet maken voor jouw kinderen. Dat kan ik er wel even bij vertellen, moest dat het geval zijn. Maar gewoon, stuur jouw probleem maar door in een gesproken berichtje in de Joe-app en leg het uit. En als dat niet lukt, dan mag je je verhaal ook altijd kwijt via onze tiplijn op 0800 19 600. En dan moeten we er ook altijd bij vertellen dat het helemaal gratis is. Joe Cocker, die krijg je nu met Unchain My Heart.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Deze zomer mag ik jullie elke dag lastigvallen met een zeer

0: toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
1: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
0: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders en kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen omgekomen zijn. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg nog om 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar er verandert niks, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen. Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd. En dat is niet goed voor het vertrouwen.
0: De gevangenissen draaien op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stond regelmatig met haar dochter op het podium.
3: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
0: Margriet Hermans was 72 jaar. En de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
4: 10 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de A12, een dik half uur erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E34 door een ongeval doe je er 25 minuten langer over tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 21 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. E17 aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen West, 18 minuten daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Antwerpen West en Borgerhout en 21 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 18 minuten erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring, 20 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. En 17 erbij tussen Grimbergen en Jette.
5: Dit is Joe. Met Anne van Elzen.

май. Как дърнива Кейхарт на Рец. Миг Юли. Омдар, Реджи и Линда, те verwelkomen om ons Joe Paradise Beach officieel te openen 9 juli. Dan zijn ze daar. Milk Inc. Dit was Reggie met Ellie. En dit ben ik met een zeer unpopular opinion. Ja, ik heb er wel een paar en ik ga jou daar deze zomer regelmatig mee lastigvallen, want ik ben vooral ook benieuwd naar jouw mening. Nu, we hebben heel mooie dagen achter de rug. Mei, juni, dat zijn ook ja, traditioneel gezien de maanden van, ja, van het trouwseizoen. We zitten er volop in en we weten allemaal hoe dat er aan toe gaat. De receptie die loopt uit, het diner duurt vaak ook uren. En voor je het weet, is het al heel laat. En nu tijd voor een unpopular opinion van mezelf. Mijn stelling vandaag is, je mag gerust een trouwfeest verlaten voor middernacht, zonder dat je je daar slecht over moet voelen. Maar ik ben natuurlijk benieuwd of ik de enige ben die daar zo over denkt, of dat de rest van Vlaanderen mij nu helemaal gek verklaart. Maar ik heb zoiets, ik zou dat omgekeerd, mocht ik, allez, ik ga dat niet nog eens doen, hè, trouwen, maar in ieder geval op een van mijn twee trouwfeesten, als er mensen vroeger wilden vertrekken, omdat ze het gevoel hadden van, ik heb het gehad, ik ben voldaan, ik heb een zeer fijne middag en avond gehad, dan zou ik denken, maar ja, ga, doe waar dat je je goed bij voelt. Maar ja, ik ben echt benieuwd. Hè. We hebben zo pas een poll online gezet in de Joe-app. Antwoord A is meteen dus ook mijn eigen mening, helemaal mee eens. Als je moe bent, ben je moe, mag je zonder schuldgevoel voor middernacht vertrekken. En als je ook behoort tot kamp A, dan mag je dat zeker aanduiden. Zeg, by the way, ik vertrek ook vroeger, omdat ik ook heel vroeg piek. Hè. Dus ik heb om 9 uur 's avonds zo een soort van 3 uur 's nachts gevoel, hè, omdat ik er om 5 uur al gewoon begin. Of kies je voor een van de andere opties, bijvoorbeeld antwoord B, schandalig. Ik ga pas als het licht aangaat. En we hebben er voor de zekerheid ook nog een antwoord C aan toegevoegd voor de stiekembert. Het uur maakt me niet zo uit, zolang ik maar via de achterdeur kan weglippen, zonder afscheid te nemen, want ja, ze beseffen het de volgende dag toch niet meer van wie ze wel of niet hebben afscheid genomen. Een soort van Houdini-trucje doen, hè. Of ja, misschien heb jij nog wel een andere reactie of verhaal. Dat is altijd welkom in de Joe-app. De poll is geopend. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er van dezelfde unpopular opinions zijn toegediend als ikzelf. Ja, dat is toch waar? Iedereen moet toch vooral gewoon doen waar hij of zij gelukkig van wordt. Lynyrd Skynyrd heb ik nu voor je met Sweet Home Alabama. En daarna ook nog onze Dr. Elbum. Die heb ik soms wel eens nodig, een tandarts. Hè? It's my life.

0: Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Elke dag een unpopular opinion. En heel benieuwd hoe jij erin staat. Vandaag is het, je mag eigenlijk zonder schuldgevoel voor middernacht vertrekken op een trouwfeest. Ik vind dat het kan. Ik vind dat je vooral moet doen waar je je goed bij voelt. Ik zou dat als bruid zijnde ook willen. Trouwens, mijn man en ik, wij waren de eerste weg op ons eigen feest. Was wel al 1 of 2 uur 's nachts. Maar ja, wij waren gewoon moe. Wij hadden het gehad. Maar heel veel mensen die dat ook sturen. Hè. Van, tuurlijk mag je voor middernacht vertrekken. Maar stuurt Stijn ook. Ik kom pas rond 21 uur toe, had ik moeten koeien melken en dergelijke. Dus ik heb aangevinkt, je mag vertrekken zonder afscheid te nemen, omdat dit het best bij me past. Als bruidspaar heb je denk ik ook geen zin om vanaf middernacht tegen iedereen een salut en bedankt te moeten zeggen. Ja, dat vind ik ook. Daarom vind ik ook een houdinieke, dat is altijd goed. Je moet die mensen die aan het trouwen zijn, die telkens uit de sfeer gaan halen om te zeggen, ja, wij zijn dan weg, hè. Bedankt. Hè. Want dan trek je die iedere keer van de dansvloer en uit die sfeer. Maar Céline en nog vele anderen, die koppelen er ook nog wel een belangrijke voorwaarde aan vast.
1: Hey Anne, wij zijn ook enkele jaren geleden redelijk vroeg van een huwelijk weggegaan. In principe kenden we het bruidspaar, maar verder ook niet meer mensen. Dus we verveelden ons wel een beetje. Het was ook nog voor middernacht, maar we zijn wel gebleven tot de openingsdans. En dat vind ik wel iets dat je wel moet meegemaakt hebben. Of dat het nu voor of na middernacht is, daar ga ik niet zozeer om. Maar wel het feit dat je nog de openingsdans meemaakt, dat vond ik wel persoonlijk een belangrijke.
0: Ja, wel. Ik denk er eigenlijk ook zo over. Maar meestal gebeurt die openingsdans wel voor middernacht. Hè. Meestal is die dan wel gedaan. En dan is dat zo toch het signaal van oké, de taart is de zaal binnengereden. De openingsdans is gedanst. Nog even de hukkelbuk en zo meegedaan. Maar velen die sturen ook. Ja, het hangt af van het soort relatie dat je hebt met de bruid of de bruidegom. Hè. Is het een dicht familielid? Ja, dan vind ik dat je het niet kan maken om vroeg te vertrekken. En wat ik ook hier zie in de Joe-app, heel wat dagfeesten die populair zijn. Gewoon al heel vroeg aan beginnen en om 9 uur 's avonds gewoon afronden. Boeken toe, het is gedaan. Ieder kiest, hè. It's my life.

0: Dr. Alban, It's My Life. En dat zie ik eigenlijk ook in de poll, de uitslag van onze poll. Dat komt ongeveer daarmee overeen. Hè. 77% van de mensen zegt, ja, absoluut mag je zonder schuldgevoel voor middernacht vertrekken. Maar we bedoelen daarmee wel eigenlijk mee na de openingsdans en de bruidstaart en zo. Hè. Gewoon voor middernacht op het feest, hè, wanneer dat de openingsdans al gedanst is en zo. Of 17% zegt, nee, ik blijf altijd tot de laatste man en ik vertrek pas als het licht wordt. En 6% zegt, zolang ik maar kan weglippen zonder afscheid te nemen. Had ik daar net ook al even iets over gezegd. Namelijk, ja, die bruid en bruidegom of het bruidspaar, die hebben al de hele avond en namiddag mensen staan verwelkomen, goeiedag zeggen, knikken, kussen, dit, dat, proficiat wensen, geluk wensen. Komen dan aan tafel te zitten, kunnen dan eindelijk gaan dansen. Ja, dan denk ik toch, dan wil er toch niet weer opnieuw aan beginnen om de eerste al goeiedag te gaan zeggen en het feest te verlaten. Maar Helga zegt, hey, dat is wel een vorm van elementaire beleefdheid om de bruid, bruidegom of het bruidspaar gedag te zeggen voor je het feest verlaat. Ik begrijp het, Helga. En meestal doe ik het ook wel afhankelijk van, heb je ze een momentje apart, kan je ze even benaderen en dat dan korter tegen zeggen of niet. En anders sowieso stuur je een briefje of de volgende dag, niet te vroeg natuurlijk, maar ergens in de loop van de namiddag zo een berichtje van dankjewel voor het prachtige feest. Jullie waren volop nog aan het genieten. Bedankt dat we erbij mochten zijn. Tuurlijk moet er een bedankje komen, maar ik vind ook, ja, hoe druk bezet ze bezig zijn, ja of nee. Zijn ze keihard aan het dansen en zo, dan willen ze toch niet uit de sfeer halen. Maar die dagfeesten, daar valt ook iets over te zeggen. Katja.
1: Hey, wel, mijn dochter heeft het andere concept. Misschien al jaar en dag dat mensen dat zo doen. Zij doet gewoon alles overdag. Receptie, 1:30. Dan rond 1:30, 2:00 lekker aan tafel. Buffetje, kaasbuffetje, dessertbuffetje. Dan de beentjes losgooien. Af en toe een keer naar buiten gaan als je hoesting hebt. En om 11:00 sluit de boîte. En ook het feest gedaan. Dus iedereen op tijd in zijn bedje. En toch een hele leuke dag.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
4: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

좀 별. 내우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국에

0: Alles even samen muzikaal vooruitkijken. Juanes die komt er zo meteen aan met La Camisa Negra. En ook Kim Wilde komt eraan met Kids in America. En zo meteen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. Want ik heb nu eerst de verkeerstune klaargezet. Dus ik moet heel even op zoek naar de tune voor het nieuws. Wacht, hè, ik ga hem hier direct vinden. Céline, je bent er al. Hè?
1: Ja, ik kan niet gaan lopen, de verkeerstune lezen.
0: Nee, dat gaat niet in mijn hoofd. Dus ik moet hier het juiste dingetje klaarzetten. Kijk, hè. Voilà. Hè. Hier komt hij normaal. Voilà. Het moest 5:30 worden eerst. En dat is het bij deze. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Céline Breindonks.
1: Goedemiddag. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd geraakt door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Staden kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden intussen al 6 mensen omgekomen zijn. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden en de politie pakte 2 verdachten op. En dan nog leuk nieuws, want de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram met een foto waarop ze een echo van de baby vasthouden. Het kindje is uitgerekend voor januari 2027. En het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. En morgen zon en wolken met plaatselijke druppel en 26 graden.
0: Sorry, hè? Nu zit ik er toch weer niet tussen. Zeker, echt waar, mijn excuses. Oké.
1: Je kon niet wachten op het weer.
0: Oh my god. Ja, ik ga dat hier even weer dichtzetten. Wacht, zodanig... Is het weer afgerond?
1: Ja, het is
0: gedaan. My god. Oké, goed. Dan heb ik hier mijn verkeer openstaan. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: Oké, Céline, sorry. Het is mijn eerste dag.
1: Dat is oké.
0: 10 files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. 38 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 16 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook zit hier te zweten van de voorval. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een half uur extra. Op de E17 een kwartier erbij tussen Haastdonk en Antwerpen-West. Op de E313 ook een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse Buitenring een half uur tussen Vilvoorde Koningsloo en Zellik. 19 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Op de Binnenring tussen Expo en Machelen daar ook 19 minuten extra langer rijden. En nu hoop ik dat ik het juiste start.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Mijn kids die zijn nu helemaal into Michael Jackson. Allemaal te maken met die film natuurlijk. En Michael Jackson die komt er zo meteen aan met Remember the Time. Maar ik moet het eerst even over iets anders hebben. Want ik wil zo wel eens weten of jullie dat ook hebben. Hè. Zodra de zomer in het land is, dan ben ik zo op mijn gsm aan het scrollen. Op toilet bijvoorbeeld. Of gewoon ja, in de zetel. En dan word ik via mijn social media werkelijk overdonderd door reclame voor de meest waanzinnige zomergadgets. Die advertenties die beloven allemaal stuk voor stuk dat ze het absolute neusje van de zalm zijn en dat ze jouw vakantie veel beter, nuttiger en meer relaxed gaan maken. Ik zag bijvoorbeeld zo'n een draagbare nekventilator de revue passeren. Of, dat vond ik ook interessant, zo van die UV-stickers die paars kleuren op je huid wanneer de zonnecrème is uitgewerkt. Ik vind dat voor de kinderen ook heel interessant. En wat dacht je van een zandvrij strandlaken? Want niks zo ambetant als constant als zand op je handdoek. Of magnetische herbruikbare waterballonnen. Werkt dat nu echt allemaal? Of zijn dat vooral loze verkoopspraatjes? Dat zou ik deze zomer eens willen laten testen door een speciaal proefkonijn. Straks daarover meer.
1: Vanavond bij VTM, de start van het nieuwe seizoen van Met 4 in bed. En bij VTM 2 is het Gay Weekend op zee in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Een geweldige kerel. Teddy Swims en Mr. Know It All. We moeten het nog eens even hebben over die zomergadgets. Well, ik denk dat ieder van ons wel een beetje reclame binnenkrijgt op zijn social media over al dan niet nuttige, bruikbare zomergadgets die we binnenkrijgen. En dat klinkt allemaal fantastisch. Hè. Op zo'n filmpje ziet er geweldig uit, maar je bestelt dat dan en de helft van de tijd dan vraag je je toch af van is dat nu echt de moeite of is het gewoon weg duur een brol die absoluut zijn geld niet waard is. Nu, de komende 6 weken, dan ga ik hier in de uitzending de proef op de som nemen en wil ik toch wel een paar van die opvallende gadgets gaan laten testen. Om dan te bepalen, echt puur om jullie testaankoopgewijs goed te adviseren, is het kopen of toch dikke brol. Ik heb hier al een paar gadgets liggen. Ik zal zo meteen even beschrijven wat hier al in onze winkel ligt.

Ja, als je een beetje materialistisch bent ingesteld, dan ben je ook wel vatbaar voor zo van die gadgets waarvan je niet wist dat je ze nodig had, weet je wel. En ik heb er hier zo een paar liggen. Eentje, dat is een zoutpistool om insecten mee te doden. Dat lijkt op zo'n echt speelgoedgeweer. Of een insectenbeetheler, echt waar, om al de beten van de insecten een beetje te verzachten. Of ik heb hier ook nog een wijnkoelstaf. Ik wist allemaal niet dat dat bestond eigenlijk. Maar zou dat dan ook echt snel je wijn doen koelen? Ja, voor wij eraan gaan beginnen om hier effectief alles te laten testen door een professioneel proefkonijn, ben ik ook wel eens benieuwd naar jouw eerlijke verhaal. Heb jij zoal iets op de kop getikt deze zomer, waarvan je zegt, van, dat zou iedereen moeten hebben? Laat het dan eens weten in de Joe-app.

daarnaast zitten hier een paar goede proefkonijnen tussendoor al. Die met een paar goede tips. Suzy bijvoorbeeld, die stuurt: ik heb zo'n nekventilator en ik kan u garanderen, als je opvliegers hebt, dat dat geweldig veel deugd doet. Ik heb trouwens ook handventilators, helpt goed. Na 18 jaar opvliegers ben ik er heel blij mee. En Sandra, die stuurt hier een tanning pool. Zalig, zegt ze, bij gebrek aan een echte pool. Maar ik zeg het, een echt toppertje van Swim Essentials stuurt erbij. Een beetje verdoken reclame. Allee, het was eigenlijk niet zo verdoken, hè. Maar goed.

0: om insecten mee te verdelgen, zeg maar, met dat pistool. Dat blijkt een schot in de roos te zijn om vliegen te vangen. Want ja, iedereen zet nu zijn ramen natuurlijk wagenwijd open nu het maar 26 graden is. Maar er zitten bij al die vliegen binnen, hè. Maar dat pistool, het schijnt dat dat kei goed werkt. Wel niet op man of kinderen richten, stuurt Tamara er nog bij.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Ah, Zwitso, na 6 uur komt er een nummer aan. Voor sommigen is het een fout nummer, maar ik vind het een fout nummer waar ik belachelijk happy van word. Dat is voor zometeen. Na het nieuws van 6 krijg je nu van Céline Bruindonks.
3: Goedenavond. De hitte heeft voor schade aan de wegen gezorgd. De NMBS past haar aanbod deze zomer aan en de dodentol in het Duitse Stade loopt op. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het dag.

0: noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl dat gemiddeld zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
1: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
0: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om en een zesde persoon zou later overleden zijn aan zijn verwondingen. Dat schrijven Duitse media. De politie pakte ook twee verdachten op. En zangeres Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
2: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen, ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
0: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72 jaar. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigt ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met wat plaatselijk gedruppel en 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af. Tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
3: Oef, ik ben er deze keer niet tussen gekomen. Tot straks. Hè.
0: Tot straks. Ja.
3: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier lang rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan op de E19 20 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 20 minuten. 15 op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen E313 17 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A12 een kwartier tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En richting Gent op de E40 tussen Brugge en Beernem ook een kwartier erbij.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne van Elzen.

Sound en Disco Samba. Ja, Brazilië, die staan er zo meteen voor. Hè, aan de aftrap tegen Japan om 7 uur, denk ik, dat die wedstrijd gespeeld wordt. Een nieuwe auto kopen, dat zou iets zijn, moeten zijn, dat eigenlijk compleet zorgeloos moet gebeuren, met veel plezier gepaard gaat. Maar toch ervaren heel veel bestuurders al in de eerste maanden problemen. Niet omdat de auto stuk gaat, maar wel om een heel andere reden. Straks hoor je welke technologie in de nieuwe wagens voor de meeste ergernis zorgt en welke automerken hun huiswerk als beste hebben gemaakt. Dat is voor na Share en Believe.

0: toch een beetje zenuwen hier. We moeten straks om het rapport van de oudste dochter. Niet dat ik niet die punten, dat is allemaal bijzaak. Ze heeft haar best gedaan, dat is het belangrijkste wat ze wel. Het is wel voor de laatste keer in deze school, want ze gaat veranderen van school. En dan, ja, dan word ik zo helemaal emotioneel, hè. Maar bon, dat is, daar hebben jullie niks aan, hè. Dat zeg maar toch. Allee. We hadden het daarnet over nieuwe auto's kopen en ergernissen. Niet dat de auto zelf stuk gaat, maar ja, wie een nieuwe auto koopt, wil natuurlijk zo weinig mogelijk problemen hebben. Hè. Nu, uit de jaarlijkse kwaliteitsstudie van het Amerikaanse onderzoeksbureau GD Power blijkt dat bestuurders van nieuwe auto's tijdens de eerste maanden na aankoop opnieuw minder problemen ervaren dan de voorbije jaren. Het aantal problemen daalt zelfs het sterkst en dat in bijna 30 jaar. Voor de studie werden meer dan 78.000 Amerikaanse automobilisten bevraagd over hun eerste ervaringen met hun nieuwe wagen. De resultaten geven daardoor niet van elk Europees automerk een volledig beeld, maar die gelden toch wel als een belangrijke graadmeter voor de autosector. Automerken lijken dus steeds beter te luisteren naar hun klanten. De grootste verbetering dit jaar was bergruimte in het interieur. Ja, dat kunnen we nooit genoeg hebben, hè. Vooral meer en grotere bekerhouders die werden ook erg op prijs gesteld. Toch blijven sommige frustraties wel hardnekkig. Ja, uit de studie blijkt dat vooral de technologie in nieuwe auto's bestuurders blijft ergeren. HLN-mobiliteitsexperte Brecht van Halewijn ligt even toe.
1: Wat niet of onvoldoende verbetert, bijvoorbeeld het infotainment systeem, dat zijn eigenlijk de schermen in de auto en alles wat daarop draait, gaat dan over, kan ik muziek spelen van mijn telefoon, kan ik helder navigeren als ik iets wil aanzetten in de auto of iets wil uitzetten in de auto, vind ik dat dan een beetje op een normale manier. Dat blijft heel erg problematisch. 44 auto's op 100 kwamen daar klachten over. En 46% van de klanten vindt die grote, opvallende schermen eigenlijk een afleiding, terwijl dat de autosector vooral denkt dat het een verkoopsargument is. En op de tweede plaats qua klachten staan de rijhulpsystemen. Dat zijn systemen die eigenlijk dienen om de veiligheid te verhogen. Maar daarvan vindt een vijfde van de gebruikers dat eigenlijk al die piepjes en alarmpjes en ingrepen en de auto die zelf probeert bij te sturen en dergelijke, dat dat meer een afleiding is dan dat het een aanwinst is.
0: Ja, ik vind dat ook super irritant als dat stuur zo begint te bibberen omdat je van rijstrook verandert. Het is natuurlijk voor de veiligheid, hè, maar ik ga dan ook altijd op zoek naar hoe ik die dingen moet uitschakelen. Maar ook de verschillen tussen de automerken zelf blijven groot. Porsche is de grote winnaar van de studie en zet de grootste vooruitgang neer van alle merken. Ook Lexus, Nissan, Ford en Hyundai zetten duidelijke stappen vooruit. Volkswagen blijft daarentegen achteruit gaan en noteert maar liefst 233 problemen per 100 nieuwe auto's. Een van de slechtste resultaten in de hele studie. Audi en Volvo verbeteren wel ten opzichte van vorig jaar, maar behoren nog altijd tot de merken waar bestuurders het vaakst problemen melden. Opvallend is ook Tesla, dat voor het eerst beter scoort dan het gemiddelde van alle onderzochte automerken. Ik ben zo iemand een beetje van de oudere stempel. Thuis ook, hè, binnen. Hè. Mijn man is zo zot van allemaal van die domotica-toestanden. Ik niet. Ik heb gewoon nog liefst het licht aan en uit te doen met een knop. En niet via mijn telefoon, via een app en dit en dat. Nee, dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld. En dat is eigenlijk hetzelfde met een auto.

0: Suzanne en Freek en halverwege. Ja, ik had het daarnet over die automerken. Hè, en het feit dat er toch wel veel klachten binnenkomen wanneer mensen een nieuwe auto kopen over allerlei snufjes. Maar Jean-Paul die zegt, Anneke, ik rijd toch al een goed jaar met een... Wacht, ik moet zien dat ik het kan uitspreken. Een Renault, dat ken ik nog. Symbios Iconic. Met al de nieuwe snufjes erop. Nog niks van problemen gehad. Alleen soms een beetje in de hoge toeren. Maar dat komt dan omdat het hybride is en de batterij moet opladen. Maar voor de rest zeer tevreden. En dan natuurlijk een opmerking over mijn trillend stuur. Als je je richtingaanwijzer gebruikt, dan gebeurt dat niet. Ja, dat is dan een no to self, zoals we zeggen. Inderdaad, ik ben diegene die niet altijd een richtingaanwijzer gebruikt. Ik weet het, shame on me. Is echt een werkpunt, ik ga er iets aan doen.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhout. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst. Onze missie.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Taylor's Wheel Stuck in the Middle with You. Nick, die stuurt ook nog een berichtje over de technologie in auto's. Maar onze lane assist kan groeven in de rijbaan vaak niet onderscheiden van echte belijning. En de cruise control die ziet fietsers op het naastliggend fietspad vaak als voorligger. Dus er is nog wel een beetje werk aan de winkel. Ja, dat is zo. Hè. Laten we zeggen dat er nog werk aan de winkel is. En dan is er ook iemand die zegt, ja, Dennis zegt dat. Ik heb toch liever ook gewoon knopjes. Want al die technische snufjes, ik vind dat ook geweldig veel afleiding en helemaal voor niets nodig. En Pascal zegt, voorlopig even geen centen voor een nieuwe auto. Dus ook geen last van nieuwe snufjes. Zo kan je het ook bekijken natuurlijk. 6:30 is het nu bijna. De hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Céline Breindonks. Goedenavond.
1: Goedenavond. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel is het vandaag niet warmer geworden dan 24,9 graden. En er is dus minstens één dag met temperaturen onder de 25 graden nodig om een eind te maken aan de hittegolf. Die duurde in totaal trouwens 12 dagen. En op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door die hitte van de afgelopen week. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. De meeste beschadigingen werden vorige week wel al aangepakt. En er zijn intussen al 6 mensen omgekomen bij een schietpartij in een jeugdzorgcentrum in Stade. In Duitsland is dat. Daar werden ook jonge moeders en zwangere vrouwen met problemen begeleid. Bij die dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Een 6e persoon stierf later in het ziekenhuis. De politie pakte 3 verdachten op en spreekt van een familiedrama. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel en 26 graden.
0: 4 files op onze snelwegen nog waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten erbij daar. Een kwartier extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Antwerpen E17 18 minuten erbij tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En richting Brussel op de E19 16 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Zuid.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Santana en Rob Thomas en Smooth. En ik ben hier eens even gaan kijken in het programma van onze Stijn Smet. Dat is toch nog... Ja, wat moeten we daar allemaal van verwachten? Ik zie hier woorden als de gouden komkommer en de hitsige, of laten we zeggen, hitbestemming. Ja, Stijn Smet, een beetje uitleg graag. Maar dat gaat hij straks geven na 7 uur, hè.

0: Ja, ik zelf grote fan van de Bos, ook op Instagram. En dan zitten mijn dochters om te zien van wie is dat. Maar zijn dochter Jessica Springsteen, die kennen ze wel. Want dat is natuurlijk een ontzettend goede Amazone. Die ook wel regelmatig in ons land vertoeft. Ah ja, want dat is toch de verloofde van Nicola Philippaerts, als ik mij niet vergis. Bruce Springsteen en Born in the USA. The best is yet to come. Echt waar. Het laatste kwartier van deze eerste avondspits van de zomer, dan wordt er eentje die je sowieso vanaf nu in jouw agenda gaat zetten. Eentje dat je niet wil missen.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
8: Alles wat je weet over A-mode. Start.
9: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
8: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
10: Amode, familie van mooie merken.

komt en dat wel 14 minuten lang. Oh. Het wordt onze vaste afspraak vanaf nu in de zomeravondspits. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze eerste zomerse avondspitsuitzending. En we gaan er dus uit met een gloednieuwe gewoonte. Echt waar. Vanaf vandaag maken we er gewoon een vaste afspraak van. Weer of geen weer, we sluiten hier elke dag af rond 7:15. Ja, we zitten nu 18:46 zeker hier. Maar wel met een stevige portie vrolijke muziek. Gewoon omdat het kan, omdat het zomer is en omdat ik jou met een gigantische glimlach de avond in wil sturen. En gewoon een beetje minder getetter van mij, dat is altijd goed, hè. Hier komt hij, onze allereerste zomermix van de zomerse avondspitsuitzendingen. Echt waar, plezier gegarandeerd.

0: eindelijk terug een avond waarop je rustig kunt buiten zitten zonder dat je twee zeemvellen onder je oksel moet steken. En dan ook nog eens topmuziek op je radio. Natasha Bedingfield en Paul Simon komen er bijvoorbeeld zo meteen nog aan. Eerste nieuws van 7, dat krijg je van Céline Bruindonks. Goedenavond, Céline.
1: Goedenavond. Ja, de hittegolf die is officieel afgelopen. Leerkrachten buizen onderwijsminister Zoal Demir en de dodentol in Stade in Duitsland loopt op. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David de Henau.
2: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
1: Volgende week voorspelt het KMI wel opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoal Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de

0: Straten in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Al zeker 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later in het ziekenhuis, dat schrijven Duitse media. De politie pakte ook al 3 verdachten op. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk druppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dagen erna opnieuw meer zon en warmer.
1: Er staan nog 9 files in ons land waar je wat tijd verliest. 4 daarvan die duren langer dan 10 minuten. Het zijn die die je nu van mij krijgt. Ik begin op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel moet je er 32 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval waardoor er maar 1 rijstrook beschikbaar is. Dan Antwerpse ring maar richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 26 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West 20 minuten extra. En de laatste kun je vinden op de E40 richting Brussel tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. Daar moet je er 18 minuten bij rekenen. Komt ook daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Als je nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

komende zeven weken zitten we helemaal in de Joe Summer Mood. Dus geen movie match, geen One Hit Wonder Battle en geen hitarchief. Maar we gaan uiteraard wel andere leuke dingen doen. Zo reik ik straks nog de gouden komkommer uit. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. En we gaan op reis.

0: You Can Call Me Al van Paul Simon. Jarenlang een deel geweest van Simon & Garfunkel. Een muzikale relatie waarin het nogal eens kon botsen. En in een interview heeft Art Garfunkel, die ander dus, dit weekend gezegd dat de twee elkaar onlangs nog eens hebben teruggezien. En dat er gepraat is en geknuffeld en gehuild. Dus tijd heelt blijkbaar alle wonden. Zeg, Tom Dice, die heeft een nieuwe single en die klinkt als een frisse zomerbries.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens aan zo'n hotelsjust.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het zijn solden in de designer outlets.

0: in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: GIX merkt je op.
4: Mode voor haar.
3: Voor hem.
5: En voor ons.
3: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij GIX.
3: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
5: Dat is GIX.be, want...
3: GIX merkt je op.

maandag 29 juni, de eerste dag van Joe's Summer met Gorky en Lieve Kleine Piranha. Nog een dikke 3 weken en dan beginnen de Gentse feesten. De laatste jaren was er ook altijd wel plaats voor een of ander eerbetoon aan Luc de Vos, de zanger van Gorky. Dus ik ben benieuwd of Luc ook dit jaar hier of daar een plaatsje gaat krijgen op die Gentse feesten. Zometeen haalt Ingrid haar trekzak nog eens boven. Tu es foutu komt eraan. Maar nu eerst deze classic van Howard Jones, What is Love?

0: zomer. Het is bijna vakantie. Of voor sommigen is het misschien al vakantie. En dat betekent dat het nieuwsaanbod ook drastisch zakt. Meestal een hel voor kranten en tv-journaals. Want ja, hoe moeten die hun pagina's en uitzendingen vullen? Vandaar dat in de zomer het komkommernieuws opduikt. Zo'n nieuws waarvan je denkt, ja, is dat nu nieuws? Maar dat is net het nieuws dat we de komende weken in de bloemetjes gaan zetten door elke dag een nieuwsbericht te belonen met de gouden komkommer. Dat is voor zo meteen. Eerst gaan we nog even naar de weg. 7 files staan er nog op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file richting Gent op de Antwerpse ring. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel moet je er ondertussen al 50 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval waardoor er maar 1 rijstrook vrij is. Dan Antwerpse ring, maar richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 9 minuten erbij. Komt ook daardoor een ongeval. En aansluitend tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 22 minuten. Dan E17 richting Antwerpen tussen Kruibeek en Antwerpen-West plus 25 minuten. E40 richting Brussel tussen Afligem en Groot-Bijgaarden 19 minuten daarbij. Maar het ongeval dat daar gebeurd is, is ondertussen afgehandeld. Dan richting de Franse grens op de E403 tussen Wevelgem en Aalbeke 7 minuten extra. Komt ook daardoor een ongeval waardoor het verkeer over de pechstrook moet. En dan staat er ook nog eentje op de E40 richting Gent tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: dat is Hits na Hits en Classic na Classic. Simply Red kreeg je en Fairground. Marilyn uit Machelen die stuurde in de app dat ze heel blij is dat die hitte eindelijk voorbij is en dat ze het heeft doorstaan. Ha, Marilyn, welkom bij het clubje. Ik ben er ook niet voor die overdreven hitte. Wat was het heerlijk vandaag om buiten te zijn. Eindelijk zo'n klein beetje zuurstof terug.
1: De Gouden Komkommer.
0: De Gouden Komkommer, inderdaad. Elke dag gaan we één nieuwsfeit belonen met de Gouden Komkommer. Het grootste non-nieuws dat toch wat extra aandacht verdient in deze komkommertijd. En vandaag gaat die Gouden Komkommer naar het Nederlandse Limburg. Want daar is een nieuw wereldrecord gebroken. In Maasbrecht hebben ze namelijk de langste curryworst ter wereld gebakken. Of de langste frikadel, zoals ze dat in sommige delen van ons land ook noemen. Het ding was bijna 41,5 meter lang. Kun je dat voorstellen? 41,5 meter lang. En ze hebben er speciaal een friteuze voor aan elkaar moeten lassen, zodat die frikadel of die curryworst in één keer kon gebakken worden. Een heel mooi zicht was dat. Een hele rij met vrijwilligers die dan samen dat mandje in het vet hebben gestoken. Daarna is de frituursnack ook nog in stukjes verkocht voor het goede doel. En zo hebben ze daar in Maasbrecht toch maar netjes 65.000 euro bij elkaar gesprokkeld voor een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen kanker. Ik weet alleen niet of het een frikadel speciaal was of een gewone frikadel. Anyway, ik hoop dat ze er blij mee zijn daar in Maasbrecht met hun Gouden Komkommer.
1: De Gouden Komkommer.

0: auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto 5.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden

De gouden komkommer die ging vandaag dus naar de Nederlandse Maasbracht, want daar hebben ze een 41,5 meter lange frikandel gebakken. Een curryworst, zoals dat bij ons in de Kempen heet, maar een frikandel dus op andere plaatsen. En Steven uit Tienen die stuurt bij ons, eet het nog anders, namelijk een lange hamburger. Ah ja, dat kan dan ook nog. Dat is blijkbaar dus geografisch bepaald hoe je dat ding heet. ABBA kreeg je, hoe noemt beter, ABBA kreeg je met Take a Chance on Me. En die stonden in de top 10 van de iconische album 500 van Joe Gold, die van ABBA. Afgelopen vrijdag was de finale van die mooie lijst. Helemaal bovenaan stond Rumours van Fleetwood Mac. Maar ook ABBA behaalde dus een mooie plaats met Arrival. Dat is dan wel niet het album waar deze Take a Chance on Me op stond. Maar wel Dancing Queen, Money Money Money en Knowing Me, Knowing You. Je kunt de hele lijst van de iconische album 500 van Joe Gold bekijken op joegold.be.

Special AK en Free Nelson Mandela uit 1984. En ze hebben er toen toch nog 6 jaar aan moeten wachten voordat hun Nelson Mandela effectief free kwam. Want die werd in 1990 pas na 27 jaar politiek gevangenschap vrijgelaten. Zeg, ik heb er nog 2 voor de nieuws van 8. Zometeen Massive Attack met dat heerlijke Unfinished Sympathy. Maar eerst gaan we nog dansen met Cyril en Stumbling In.

0: Elke dag gaan we deze zomer ook op reis naar een hitbestemming. En jij mag mijn valies meevullen met muzikale souvenirs. Vandaag gaan we naar Italië. Dat is voor later. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. De partijvoorzitter van Groen is opgepakt. De hittegolf is officieel afgelopen en leerkrachten buizen onderwijsminister Zoal Demir. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Je hoort partijgenote Meirim Almaci.
2: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd, dat is even lang als die van augustus 2020. En volgende week voorspelt het KMI wel opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoal Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
3: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
4: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
1: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dag erna dus opnieuw meer zon en warmer.
0: Er staan nog 3 files in ons land. Ik begin op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel moet je er nog steeds een uur bij rekenen. Komt daardoor een ongeval, maar het goede nieuws is wel dat er een extra rijstrook is vrijgemaakt, waardoor er nu 2 beschikbaar zijn. Er staat er ook nog een file.

klinkt altijd lekker fris, vind ik, deze There Must Be an Angel van de Eurythmics. Zeg, als je deze zomer een citytripje maakt naar Parijs, dan bestaat de kans dat je daar op de filmcrew van Emily in Paris zal stoten. Want deze zomer wordt daar het laatste deel van die serie opgenomen. Ze hebben al gefilmd in Griekenland, in Saint-Tropez en nu dus ook in Parijs. En op deze keer is de ster van dienst Lily Collins. En dat is natuurlijk nog altijd de dochter van deze Phil Collins. Je krijgt hem hier nog eens bij Joe met Genesis, I Can Dance.

ak sa zovem ti Kečenari, Ibiza, Bukanozik, Days of Horror, Shapeshifters en Lola's Theme, zegt de zomer, dat is voor veel mensen de tijd om op vakantie te gaan, al dan niet naar Ibiza, al dan niet in eigen land of al dan niet wat verder weg. Wij trekken deze zomer ook elke avond ergens naartoe. Elke dag krijg je een nieuwe hitbestemming. En als we dan daar zijn, dan nemen we natuurlijk graag wat souvenirs mee. Muzikale souvenirs in dit geval. En daar heb ik jullie hulp voor nodig. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo. Eerst Pop

0: Ja, dat was weer een familiereunie van The Corrs en Breathless.
1: De hitbestemming.
0: Elke avond gaan we hier bij Joe deze zomer op reis naar een mooie hitbestemming. Vandaag is dat Italië. Het land van de gezellige stadjes, de mooie mensen en het heerlijke eten. Ik heb al heel wat streken gedaan in Italië. En waar ik ook kwam, in eender welk boerenhol, je kunt daar overal fantastisch eten. Maar Italië is natuurlijk ook het land van heel wat hits. Al dan niet gezongen in het Italiaans. En die hits, die heb ik nodig als souvenir. Want elke avond ga ik in mijn valiesje 4 hits steken die uit het land komen waar ik die dag ben geland. Vandaag dus Italië. En jullie mogen die suggesties aandragen. En als dan mijn valies straks vol zit, dan kiezen jullie welke hit uit dat land ik nog eens ga draaien. Maar eerst moet dus die valies gevuld worden. Dat gaan we dit uur doen. Welke Italiaanse hit moet daar zeker in zitten? Dat mag iets zijn van voor de hand liggende namen, zoals pakweg Eros Ramazzotti of Laura Pausini. Ik zeg maar iets, maar het mag ook iets anders zijn. Iets wat verder weg zit. Enige voorwaarde is wel dat de artiest in kwestie geboren is in Italië. Dus stuur je suggesties die bij in mijn valies moeten voor Italiaanse hits maar door in de Joe-app. Ben heel benieuwd wat jullie gaan voorstellen.

0: Zwangerhart van Rob de Nijs. Cathy uit Aartslaar die stuurt net dat ze eindelijk de tijd heeft gevonden om de nummerplaathouder van Joe op de auto te bevestigen. Je weet dat we die afgelopen vrijdag hebben uitgedeeld. En zij is er eentje gaan halen bij Anne van Elzen op de parking in Drongen. En ze heeft er een fotootje bij gestoken. Ze heeft haar auto volgens mij gewassen, want die blinkt zo hard dat ik Cathy zelf zie staan in de blink van haar auto. Bangerhart kreeg je dus van Rob de Nijs. En ondertussen stromen hier echt de suggesties voor mijn Italiaanse valies binnen. Je krijgt eerst nog de files op onze snelwegen. Er staan er nog 3 waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Merksem en Antwerpen Centrum. Daar moet je er nog steeds 50 minuten bij rekenen. Maar dat ongeval voor de Kennedy-tunnel is ondertussen wel afgehandeld. Dus die file gaat binnenkort stilletjes aan oplossen. Dan staat er ook nog eentje op de E19 richting Brussel, tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar moet je er 13 minuten bij rekenen. En de laatste kun je vinden op de Brusselse binnenring, tussen Groen en Ter Hulpen, 7 minuten extra.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: Abracadabra kreeg je van de Steve Miller Band. Let's
1: go! De hitbestemming.
0: Ja, toch altijd een beetje spannend als radiomaker dat je een item probeert te verzinnen. En dan denk je, ja, ik hoop maar dat er reactie op komt. Zo zijn we vandaag begonnen met de hitbestemming. Dat is een valies die ik elke keer van op een bepaalde bestemming weer mee naar huis neem. Met daarin hits uit het land waar ik ben geweest. En mijn dank is groot, want de suggesties stroomden werkelijk binnen. Misschien ook omdat het vandaag niet zo'n heel moeilijk land is, namelijk Italië. In de komende dagen gaan we ook naar landen... Ja, waar je misschien een beetje langer over moet nadenken om een hit te vinden uit dat land. Maar voor vandaag was het alvast geen enkel probleem. Dit is alvast een speciale.
2: Marina, Marina, Marina.
0: Want ja, ik zei geboren in Italië. En dat is deze mens wel zeker. Rocco Granata mag in uw valies, stuurt Koen uit Meerhout. Er is plaats voor Rocco. Koen en nog een aantal anderen wilden trouwens ook nog Rocco Granata horen. Dus ja, die voldoet in principe aan de voorwaarden. Hij is geboren in Italië, dus op zich is het een Italiaanse hit. Bij deze is het vast veel duidelijker, want die wonen nog altijd in Italië. Sara Perchettiamo wilde Anne uit Lievegem graag horen van Ricky Epovereen. Ook Peter uit Antwerpen stelde die voor. Dus die pak ik zeker mee in overweging om bij mijn valies te steken. Ja, natuurlijk. Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf in zending voor het Eurovisie Songfestival. Dat was het, 86 zeker, hier in Brussel. Linda uit Antwerpen, die wilde dat graag horen. Dat is een goede suggestie, die gaat ook mee. Deze kwam zo vaak binnen dat ik al bijna zeker ben dat ik die bij in mijn valies moet steken. Andrea Bocelli met Conte Partiro wilde Patricia onder andere horen. En ook Annemie uit Wustwezel stelde die voor. En nog een paar andere ook nog. Dus die is blijkbaar alvast heel populair. Ik ga die alvast in mijn valies steken. Ja, je hebt je Umberto Tozzi nog eens terug, maar dan solo met Gloria. Nadia uit Rotselaar onder andere wilde die bij in de valies. En ook Freddy uit Eeklo stelde Gloria van Umberto Tozzi voor. Of nog een ander nummer van Umberto Tozzi. Maar laten we het dan op Gloria houden. Dat zijn zowat de voor de hand liggende nummers. Stijn uit Overmeren, die ging wat voor specialere songs. We zijn weer wakker, ze. Moduskin en Zitte Buoni komt ook uit het Eurovisie Songfestival. Wat jaar was dat? 2021 geloof ik, hè, toen het in Rotterdam was. Ja, komt uit Italië, dus ja, hoort ook bij in de valies te zitten misschien. Veronique uit Haaltert en Tamara uit Brecht, die wilden graag iets van Albano en Romina Power. Bijvoorbeeld deze Felicita. Een heerlijke Italiaanse hit ook, dus die gaat ook mee in overweging. Ik heb er nog niet gekozen welke erin zullen zitten. Dat is voor het volgende uur. Straks na 9 uur mag je dus meestemmen welke Italiaanse hit uit de hitbestemming uiteindelijk door de douane mag. Eerst nog Jelly Roll.

0: Show Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Show Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Show Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Eva uit Nienhoven die stuurt. Het is alweer 40 jaar geleden dat hij met Wham zijn final concert speelde op Wembley. Deze George Michael en Freedom 90. Er is nu trouwens ook een nieuw boek uit over George Michael. Het is niet echt een biografie, maar wel een boek vol weetjes over George Michael. Zijn slechte en ook zijn goede kanten. Zo wordt onder andere verteld over het enorme bedrag dat hij elk jaar spendeerde aan goede doelen. Zonder dat hij wilde dat het bekend was dat hij goede doelen steunde. Het was dus zeker geen publiciteitsstunt. Hij deed het eigenlijk gewoon een beetje anoniem. Het boek heet Tonight the Music Seems So Loud, maar er is voorlopig nog wel geen Nederlandstalige vertaling. Een Franse versie komt er wel, dus op termijn misschien ook wel zo'n Nederlandstalige versie. Zeg, ik heb nog heel wat fijne suggesties binnengekregen om straks in mijn valies te steken. De hitbestemming naar Italië. Straks na 9 uur, dan kom je te weten welke plaat ik in mijn valies heb gestoken en dan mogen jullie kiezen welke van de 4 ik straks nog eens ga draaien.

Ava Max en Kings and Queens. En de toekomstige queen van Groot-Brittannië, Kate Middleton, die heeft de Three Peaks Challenge volbracht. Met die challenge moet je binnen de 24 uur de hoogste toppen van en Schotland en Engeland en Wales bereiken. En ze heeft dat afgelopen weekend gedaan. Ik heb er één van die drie gedaan, de Ben Nevins in de Schotland. En dat was al pittig, dus ja, zo drie binnen de 24 uur. Dat is geen kattenpis. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9.

0: In mijn valies met Italiaanse souvenirs zitten vier Italiaanse hits. Aan jullie om straks te kiezen welke hit door de douane mag in de hitbestemming. Eerst naar nieuws van 9, dat krijg je van Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. De voorzitter van Groen is opgepakt. Lukaku blikt vooruit naar de WK-match tegen Senegal. En Brazilië heeft zo net Japan uitgeschakeld. De voorzitter van Groen, Ayman Horsliever, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig Groenvoorzitter Meyrem Almaci zag het gebeuren.
2: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
3: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen. Ik denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft zo net Japan uitgeschakeld op dat WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in de allerlaatste minuut van de extra tijd. En geen stunt voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Belgische verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Claire Liu. Van de Winkel won wel de eerste set, maar daarna was de Amerikaanse te sterk. Het was voor Hanne van de Winkel trouwens haar debuut op Wimbledon. Ze is 22. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Twee files staan er nog op onze snelwegen. De eerste op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Ter Hulpe. Daar moet je er 19 minuten bij rekenen. En dan staat er ook nog eentje op de E19 richting Brussel. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid komen er 17 minuten bij. Komt daardoor werken waardoor de linkerrijstrook is afgesloten.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

Enrique Iglesias en Bailamos. Hij speelde gisteren een concert in Mexico, die Enrique. Het was een event rond het WK voetbal daar. En hij postte er ook een filmpje van op zijn Instagram. Echt een mensenmassa die hun gsm omhoog hielden om dat lichtje te laten branden. Dat was zo cool. Het moet volgens mij ontzettend kicken zijn als je daar op het podium staat en het enige wat je kunt zien, zover het oog reikt, zijn die witte lampjes. Prachtig.

0: echt van op de dansvloer. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Yeah. De hitbestemming.
0: De hitbestemming. Elke dag gaan we naar een ander land. En uit dat land nemen we als souvenir een aantal hits mee. 4 om precies te zijn. Jullie mogen ten eerste al altijd mee bepalen welke hits in die valies gaan. Dat hebben jullie daar straks gedaan. En nu mogen jullie bepalen uit welke 4 hits de ene plaat door mag doorheen de douane. Dus ik heb uit die hele berg voorstellen die jullie daar straks gedaan hebben, 4 Italiaanse hits gehaald. En om nog eens duidelijk te maken, we noemen een hit uit een bepaald land als de maker van de hit geboren is in dat land. Een hele reeks suggesties had ik daar straks gekregen, had er al een aantal gehoord. Maar ik ben uiteindelijk voor de volgende 4 gegaan en jullie mogen in de Joe-app bepalen welke plaat door de douane kan en straks nog eens gedraaid wordt hier bij Joe. Je vindt de 4 keuzes in de Joe-app. Dit zijn die 4. Ik had er straks Gloria laten horen van deze Umberto Tozzi, maar ondertussen kreeg ik nog heel wat andere suggesties binnen. Onder andere die Tiamo, en dat is eigenlijk ook nog wel een hele leuke. Dus die zit in de valies. Umberto Tozzi en Tiamo, kun je voorstemmen. Felicità. Deze vond ik ook wel heel leuk om bij in de valies te steken. Albano en Romina Power en Felicita. Daar kun je dus ook voor stemmen. En deze kwam er straks heel veel binnen. Dus dat was eigenlijk al een uitgemaakte zaak dat hij erin moest. Ja, dat is iets heel anders, maar daarom misschien net ook wel heel leuk. Andrea Bocello en Conte Partiro kun je dus ook voor stemmen. En dit is de laatste keuze. Ricky e Poveri en Sara Perché Ti Amo, die staan op dit moment trouwens aan de leiding. Maar alles kan nog veranderen. Stemmen doe je in de Joe-app en dan weet je straks welke plaat door de douane mag en welke ik nog eens voluit ga draaien. Jullie hebben het helemaal in handen in de Joe-app.
1: De

0: gitaren op Joe. I Love Rock and Roll van Joan Jett. Let's
1: go! De hitbestemming.
0: Ja, elke weekdag dan ga ik naar een bepaalde bestemming. En uit die bestemming neem ik als souvenir 4 hits mee. Jullie mogen mee bepalen welke hits dat zijn. Dan kies ik er 4. Die zitten in mijn valies. En dan is er eentje die door de douane mag. Jullie mogen bepalen welke dat is. Ik had Umberto Tozzi met Tiamo. Ik had Albano en Romina Power met Felicita. Ik had Andrea Bocelli en Conte Partiro. En ik had Ricky e Poveri en Sara Perché. Ti amo. Jullie hebben heel fijn meegestemd en heel divers gestemd ook. Als laatste is geëindigd met 9% Albano en Romina Power met Felicita. Dan toch wel een verrassing, vond ik, want ik dacht dat hij veel hoger ging scoren, omdat hij bij de suggesties veel binnenkwam. Andrea Bocelli en Conte Partiro met 13% van de stemmen. En dan gaan we naar de hoge getallen in de procenten, in de percentages. 30% kreeg Umberto Tozzi en Tiamo. Dat betekent natuurlijk dat dit de winnaar is geworden van de hitbestemming vandaag. Met 48% van de stemmen. Ricky e Poveri en Guido die stuurt dat het blijkbaar het favoriete liedje is van de Limburgse Italianen. Ben niet zeker, maar

0: Duran Duran en Ordinary World. En daarvoor kreeg Sara Perchettiamo van Rieke Poveri. Dat was de plaat die uit de valies door de douane is geraakt van de hitbestemming. Maar Nick uit Duffel die stuurt... Ja, dat klopt eigenlijk niet, want dat zijn allemaal goederen uit de Europese Unie. Dus die moeten eigenlijk alle vier door de douane gaan. Goh ja, in theorie wel, Nick. Maar in deze opstelling is er toch maar echt eentje die erdoor mag. Morgen dan is de hitbestemming Noorwegen. Dus mag je alles nadenken over welke platen je dan in mijn valies wil droppen. Er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Er komt er een half uur bij, ze zijn daar het wegdek aan het vernieuwen. Dan de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Wemmel een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Terhulpen 5 minuten extra. En er is toch nog een klein beetje aanschuiven voor de Kraaibekstunnel in de richting van Antwerpen. Daar is de tunnelkoker afgesloten. Dat is nog zo tot en met 10 juli. Elke avond vanaf 9 uur tot 6 uur 's morgens. Je moet daar dan plaatselijk een omleiding volgen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: woensdag kreeg je het moeilijk tijdens een concert. Die Lionel Richie, dat is dan stopgezet. Hij is dan meteen naar een ziekenhuis gevoerd voor onderzoeken. Zijn concerten van afgelopen vrijdag en zaterdag zijn ook afgelast. Maar ondertussen zou het weer beter gaan met Lionel Richie. En normaal gezien, ik zeg wel normaal gezien, zou hij morgen opnieuw optreden. Dus zo erg waren die dingen nu ook weer niet.
1: Joe's Sunset Request.
0: We hebben vandaag veel zon gezien. Zo van die aangename zon. Niet dat ovenhete van vorige week. En vandaag gaat de zon onder omstreeks 10 uur. Daar zijn we bijna. Dus is dit het moment voor een sunset request? Wat wil je graag horen om die ondergaande zon vandaag mee te begeleiden? Iets chills of iets heel zomers? Jullie mogen kiezen. Het summer request staat open. Suggesties zijn welkom in de Joe-app vanaf nu.
1: Joe's Sunset Request.

Beste Mister en Broken Wings. Het is altijd leuk als artiesten met de voetjes zowat op de grond blijven. Zo is de nieuwe superster Alex Warren opnieuw een dagje gaan werken als schoenenverkoper. En hij deed dat niet undercover met een pruik of een valse snor of zo, maar gewoon als zichzelf. En het grappige is dan natuurlijk dat oudere mensen die nieuwe naam en hem dus ook niet kennen, dus die vroegen dan gewoon of hij bepaalde schoenen in een maatje groter had, zonder te beseffen wie er voor hen stond. Dit is die Alex Warren met Fever.

0: North Wind and Fire en Boogie Wonderland nog eventjes. En dan gaat het effectief gebeuren.
1: Joe's Sunset Request.
0: Daar gaat de zon onder en de hele zomer lang koppelen we daar dan een Sunset Request aan. Een nummertje dat perfect bij ons bed. Amai, my god, bij zo'n zonsondergang past. Vandaag moet ik daarvoor naar Nick uit Duffel. Goedenavond, Nick.
2: Hey, goedenavond, Sten.
0: Wat was je op deze zomerse avond aan het doen, Nick?
2: Nog een beetje in huis aan het oprommelen en met een hond aan het spelen.
0: Met een hond aan het spelen? Je had er een fotootje bij gestoken. Het is een schoontje, hè?
2: Ja, ze weet het soms ook, denk ik.
0: Ah, het is een vrouwtje. Hoe heet ze?
2: Kira.
0: Kira. En ze weet het, dus ze heeft capsules en een dikke nek.
2: Ja, ze zit die soms wel, ze zit die soms wel in.
0: Ah ja. En dus je hebt de bezigheid met de hond?
2: Ja, zeker. Dus maar ze komt ook uit een showlam. Dus,
0: Ze komt uit wat?
2: Een showlam. Dus dat zit een beetje in de genen.
0: Het is een modelhond dan eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Zoiets.
2: Zeg, Nick, te verkopen toch? Qua gedrag is nog iets anders.
0: Ja, maar dat heb je met modellen wel vaker. Zeg, Nick, welk nummer wilde jij horen om de ondergaande zon te begeleiden deze avond?
2: Over the Rainbow van de...
0: Ja, die, hè.
2: Zullen we het zo uitspreken.
0: Ja, Israël Kamakawiwole. Ik denk dat we daarmee de juiste uitspraak hebben benaderd. Ga hem draaien. Nog een hele fijne avond. Dag, Nick.
2: Top, merci.
0: Dag.
1: Joe's Sunset Request.

0: Voilà, en daarmee kan de zon nu echt rustig ondergaan. Zometeen Joe Summer non-stop met Madonna, Queen, Justin Bieber en Clouseau. Eerst krijgen we nog een nieuws van 10. Dit is Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. De slachtoffers in Stade waren medewerkers van een zorginstelling. De voorzitter van Groen is opgepakt en Brazilië schakelt Japan uit op het WK voetbal. De schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn. Dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis, maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet goedgekeurd was. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigenste rode duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. En de dagen erna opnieuw meer zon en warmer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De schietpartij in Stade in Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terras zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Er wordt trouwens vanavond tijdens de gemeenteraad gestemd over het al dan niet weghalen van de vlag. En sport. Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze Rode Duivels. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt, minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
2: Eigenlijk dat is massaal op afzijde. En dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand eerst het afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
1: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.